0: Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse

0: 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op...

0: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
1: Radio Zwammerdam.
2: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. Later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen?

0: reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether. Sometimes the world is a valley of...

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
1: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
0: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
2: Ik ben Karen.
3: Ik ben Christel.
4: Ik ben Kathleen.
5: Voor altijd jullie.
0: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
1: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
0: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
2: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
0: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
0: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
0: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

Sasa fai fortuna.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor. En ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Wat doe je?
4: Mera, ik ben Volvo boy.
3: Volvo zang?
4: Na Jeroen Jaggi draait toch. Na Rasu me arkiëren.
3: Da pe arki.
4: Hai baya afrodisiëren. Met op 105.2 megahertz toch.
3: Wat voor vreugd me? Dat ik kan lopen ook toe via Valsboek.
4: Valsboek. Sana sanati. Asana Facebook.
3: Mi dat no dan aan de wangewichtigheid. Van mijn kijken dan.
4: Ajakasa. Van wan kijken dan. Im kijken met je ogen.
3: Sobun ala doja. Je ook to op Facebook. Excuse me. Na Facebook.
4: Look wat er aan tap ja zo bakar. Hey baya. Ik ga ook mee met de tijd hoor. Bika. Sesa sandis kamodo. Heb ik ook een account hoor.

0: Kusukuda yo feni.
1: Geniet dus van onze uitzending, want
0: dit is Uw Jaji Draai, gepresenteerd door
1: Merre
0: en Riek.
1: Elke maandag van 2 uur tot en met 5 uur.
0: Onze programma is altijd gevarieerd.
1: Dus kom erbij en blijf u vooral afgestemd.
0: Het is een samenspel tussen u als luisteraar
1: en wij als programmamakers.
0: Dus laat wat van u horen.
1: Door te bellen naar
0: 020-737-1301. Wij zijn er voor u. Arki Jaji Draai, Sondro Sipai.
2: Jami si donti de. Wena di jami si donti de. Tena ini mi oso. So tiri leki memre. Na jami si donti de. Di memre fu libi. Wani fu taimi so leki kamina. Mi. Na pikin boy fu esde. Mi. De lei fu yu. No weni ete. Bika di anana meki mi. Ano be libi pasi di basra praxeri. Mi no ben kong na grontapu. Fu sini den kron kron sini fu yu. Marawinti. Marawinti. Yu de seki mi bon. Yu wani broko mi taki. Ma mi. Nada luto. Mi, kankampe mi de.

konaini. Saptachi anotide raso angajaji dry brasa makandra kakayesi archi kring kring. Iedere maandagmiddag van 2 tot 5 koni defu dai hila hila lobby lobby defu mai archi archo fa jaji dry tenapu jaja. Kang kang at napu na enfutu tapu. So konaini, konaini. So shwiti so. Raso, 105.2 in de ether. Live meekijken kan via Raso. 020.nl.

Goeiedag luisteraars, welkom bij weer een uitzending van Jaggi Draai op de maandag. Jaggi Draai is te ontvangen elke maandag van 2 tot en met 5. Goeiedag luisteraars, welkom bij weer een uitzending van Jaggi Draai op de maandag.

Wie schrijft, die blijft. U mag e-mailen naar info@razo020.nl. Voor de gulle donaties maakt u het over op IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Nogmaals, IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Razo Navi Allah, multicultureel. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. En dan nu ons programmaoverzicht. Het eerste uur What's Hot on Social Media. Gevarieerd programma met alles wat er opmerkelijk voorbij komt op social media. Het kan zijn Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en andere social media platforms. Ons tweede uur, wat is uw locatie? In dit onderdeel eventuele gasten ontvangen, nieuwsberichten of artiesten belichten. Ons derde uur, de maalstroom. Hier blikken wij terug op het eerste en tweede uur of nieuws, een terugblik op de week ervoor. Houdt u er rekening mee dat het zo nu en dan ook een aangepast programma kan zijn.

was Sweet Bacadina Arkiman. Merre hier achter de knopjes. Ik zeg goedemorgen, goedenavond, goedenacht, goedendag. Ik groet jullie allen waar u zich ook mogen bevinden. Yu Jagi Draai op deze maandag van 8 juni van 2 tot en met 5 uur. Meneer Frits van Eyck, directeur, ik groet u vanuit de studio. Juan, Odi, Odi, Helene Bustamente, Odi, Mi, Gudu. Marta Koenders, ik groet u, mevrouw. Sisa Akuja, Odi, Odi, Ai, Awikine Fessi. You verras me, Funakona a studio. Langating, Minobeyere Justing. Grantani, Lobby, Sisa. Ik hoop dat je op luisteren zit. Clyde, Odi, Odi, Banansi, Odi, me Bariu. En meneer Ray, ik groet u ook vanuit de studio. Mijn zus Marta, groetjes, groetjes, groetjes. De kids die thuis op de bank zitten, half liggen. Ik groet jullie ook. Alle jarigen van vandaag, gewezen jarigen en toekomstige jarigen. Ik feliciteer jullie alvast. En in het bijzonder niemand minder dan Jora. Jora Koenders. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Biggie, Versteri, Milobi, Brada. Voor alle zieken van harte beterschap. Get well soon. Kom eruit, drink een soepje. En wij wensen je heel veel beterschap. Is iemand u komen te ontvallen? Boom, furu, krakti, wie fu, jaji draai, e winsi you. Sterkte tijdens deze donkere dagen. Merel en Kendo, ja, jullie zijn er volgens mij als het goed is volgende week weer. Want er is iets met de studio's daarbij Caribbean FM Salto. Waardoor jullie de afgelopen 2 weken niet te horen waren of zijn. Hopelijk volgende week dat jullie weer uitzending hebben. En dan is het Bonnie Grani elke maandag van 11 tot en met 2 uur. Ben ik iemand vergeten? Ik kom er zo dan weer op terug. We hebben een vol programma vandaag. En ja, ik ben weer vergezeld door mijn heren. Ja, Biri is er. En als het goed is, is ook Riek onderweg. So, I'm not home alone. Het wordt vandaag een aangepast programma, want ik moet zo meteen om 2:30... de heer Lucien Bouwman inbellen. Meestal hebben we onze gesprekken pas rond de klok van 3. Maar het kon niet anders, dus u hoort het ook in onze spot. Let op, het is een aangepast programma. Hij gaat het dan hebben over zijn 2 organisaties en een stichting. Daar willen we iets meer over weten. Ik hoop dat ik het ook red in het eerste uurtje om Razo Agendablok met u te delen. Dus ik ga niet te lang erop voortborduren. Nee, als ik kijk is het al ongeveer bijna 8:30, hè? Dat uno red. Anders moet ik het gaan afjassen. Wat ik wel met u wil doen is ade wortu fu tide. Da u kan charip chinso rust. Rust in de tent, zal men zeggen. Het is vandaag maandag 8 juni, June. Ik zei, tevergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal mij recht doen. Mijn God zal mij belonen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik het netten uitwerpen. Vertrouw nooit op je eigen krachten, want dan faalt gij gewis. Blijf steeds Gods hulp verwachten, wiens trouw oneindig is. Erkent ge uw eigen armoe. Gij troost u telkens weer, genade op genade. Schenkt hij u keer op keer. Dis bede ade wortu fumunde aiti juni. Teme lees na de woord of chara de woord kon afesi. Daarmee praxeer mi lobby omu. Om Alfons, die ten tijde van Mighty en ook hier bij Razo. Met zijn hele mooie, warme, donkere stem. Abechar ade woord toe kon afesi. Om Alfons, odi odi vanuit a studio.
Argimang mi vind dat mi tak novo dan mos koi van poku kona ini wakti na yuru dan half drie menak go na Almere waar ze zitten inderdaad. En dan gaat hij u meer vertellen over zijn organisatie. Dus genoeg om afgestemd te blijven, Arkimang. Utang Arki Yu. Jaji draai.

Stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op Razo 020.nl. Achar Missy, Mera, Nanga Achar Masra Rik, Echar Di Frenti Takikonawaka. In een speciale programma.

0: Ja, welkom terug. Dan is het tijd voor ons telefonisch gesprek. Ik ga hem zo meteen, of ik ga ze, want het is meneer Bouwman samen met diens vriendin. Maar bel ding en dan kunnen wij het gesprek starten. We blijven nog even wachten en dan kan ik zeggen een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Wees welkom. Ik doe even mijn koptelefoon op, hoor.
1: Oké. Okay. Yes. Kun je mij goed horen?
0: Ik hoor je nu. Hoor je mij?
1: Ja, ik kan je horen.
0: Helemaal.
1: Ben ik ook samen met mijn partner.
0: We
1: zijn met z'n tweeën vandaag.
0: Helemaal goed. Versterking. En ik ben in mijn eentje, dus dat van tak. Ik moet het wel eventjes goed. Ja, er wordt hier een keel geschraapt, hoor. Ik ben niet echt helemaal alleen, maar om het gesprek te doen, ben ik wel alleen. Wie hebben wij aan de lijn voor de luisteraars thuis?
1: Nou, mijn naam is Lucia.
2: Mijn naam is Joan Lothrie.
1: Ja. En wij zijn van Stichting Black Wall Street. En van Solution Dance Center en van Broke Ex-Millionaires. Dus we hebben drie bedrijven. Dus daar willen we graag wat meer over vertellen.
0: Oké, dan gaan we gewoon bij het begin. Gaan we eerst Joan horen. Hey Joan, een hele goede middag trouwens.
2: Goedemiddag.
0: En als we maar beginnen met ons eerste bedrijf. Lucien, met welke wil je beginnen?
1: Nou, misschien moeten we bij het begin beginnen, bij Solution, want daar is het mee begonnen.
2: Solution Dance Center, ja, ik ben eigenlijk begonnen 20 jaar geleden in een klein zaaltje met een dansgroep, zoals het ging, hè, 20 jaar geleden. Mm-hmm. En ik werd gevraagd of ik wou lesgeven aan Kim, okay. Een van de ouders daar, en zo is het eigenlijk begonnen. Mm-hmm. Nou, inmiddels doe ik het samen met mijn partner Lucien en met mijn andere partner Selina. Dus we zijn met z'n drietjes en we hebben een locatie in Zaandam en Almere, waar we verschillende projecten, ook reguliere danslessen, maar ook projecten, talentontwikkelingsprojecten en focus op cultureel erfgoed.
0: Oké, wilt zeggen, Joan, dat je een achtergrond hebt als danseres, choreograaf?
2: Ja, dat klopt. Ik was al jong begonnen met dans. Toen waren er nog geen opleidingen voor bijvoorbeeld hip-hop op Afrikaanse tijden. Dat is nog steeds schaarser dan voor showdance of ballet, bijvoorbeeld.
0: Dus
2: wij keken veel naar videoclips, YouTube en The Box en zo. En daar gingen wij dan mee aan de haal en onze eigen dansjes maken en optreden in clubs. En ook gechoreografeerd voor een aantal artiesten of op programma's. Dus ja.
0: Oké. En jullie geven ook workshops en clinics?
2: Ja, dat ook. Klopt. Scholen, maar ook ook verjaardagen of, nu zijn wij zelf een beetje wat meer op de achtergrond, meer aan het organiseren. En hebben wij een team, ook jongere dansers die we inzetten voor workshops.
0: Mooi.
2: En voor optredens. En een agency hebben we er ook aan vast gekoppeld. Dus zelf zijn we niet meer zo actief als vroeger.
0: Nee. Het is juist
2: een andere manier.
0: Precies. Dus een beetje dat.
1: We hebben wel veel aan tv-programma's meegedaan. Everybody Dance Now hebben we meegedaan. En toen begon het balletje ook wat meer te rollen. Toen werden we meer gezien.
0: Ja.
1: Maar nu staan we wat meer op de achtergrond, inderdaad.
0: Een beetje organiseren en plannen en al dat soort dingen.
1: Klopt.
0: Oké.
2: Ja, niet eens een beetje, eigenlijk heel veel. We hebben bijna geen vrije tijd.
0: Oké. Hiernaast hebben jullie een reguliere baan of is dit echt hetgeen wat jullie doen?
1: Nee, dit is echt fulltime, of een fulltime job. We hebben drie bedrijven. De dansschool, daar zitten we met workshops doen we mee, inderdaad reguliere lessen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ook een agency, dus we zetten ook jongeren en professionals zetten we weg op festivals, op evenementen van bedrijven.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we dus, ja, ons tweede bedrijf. Dat is dan Brokeback Millionaire.
0: Oké, daar wil ik iets mee. Ik vond het zo'n een catchy naam. Ik dacht Brokeback Millionaires. Hoe?
1: Ja, ja, inderdaad. Dat is een, ja, inderdaad. Daar zijn we heel blij mee. Inderdaad, dat is echt een catchy one.
0: Ja.
1: Maar ja, Brokeback Millionaires is een stylingbureau.
0: Ja.
1: Een duurzame stylingbureau. En we styleren met het, vintage kleding, met de tweedehands kleding.
0: Mm-hmm.
1: En daar doen we verschillende projecten mee, ook op festival.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld, we doen styling on the spot. Dan stylen we mensen on the spot met tweedehands kleding. En dan maken we leuke foto's.
0: Mm-hmm.
1: We hebben onderdeel voor Foto Expo. Al vertellen over duurzame mode.
0: Mode, ja.
1: Wat voor impact het heeft op de wereld. Ja, eigenlijk al onze bedrijven hebben een maatschappelijk belang.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus de Solution Dance Center en Brokeback Millionaires hebben ook commerciële bedrijven, maar alsnog met een maatschappelijk belang.
0: Oké.
1: Okay. Dus, ja. Oh. Ja, en met Brokeback Millionaires doen we ook fotoshoots. Ja, we zetten randprogrammering op festival.
2: En upcycling.
1: En upcycling, inderdaad.
2: Workshops, schoon, ja. Jongeren, dat vinden we ook heel leuk.
0: Oké.
2: Okay, we vinden steeds veel dingen leuk eigenlijk. En we doen het ook allemaal. We zijn niet alleen van, we vinden het leuk, maar we willen het ook echt doen.
0: Ik merk het, want jullie delen dezelfde passie. En hoe mooi is dat? Want als de ene iets anders wil dan de andere... Maar die samenwerking is gewoon top, als ik het zo hoor.
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: Ja, we zitten beide in de mode.
0: Mm-hmm.
1: Dus mijn moeder was modist.
0: Okay.
1: Dus ik heb veel van haar meegekregen. Ik deed ook modecommercie.
0: Mm-hmm.
1: Jones had de Willem de Koning. En die heeft ook mode gestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: Zij komt uit de danswereld. Ik kom uit de basketbal freestyle wereld. Dus ik dans met de basketbal.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus het matcht zeg maar op die manier.
0: Ja. Oké, okay, en ik zie ook dat jullie samen hebben gewerkt met bedrijven. Oké, okay, we mogen geen reclame maken, maar een bekende bank, een Surinaams frisdrank brand en ook het Tropenmuseum Amsterdam.
1: Ja.
2: Ja, klopt. Inmiddels heet het Wereldmuseum.
0: Uh-huh.
2: Volgens mij heeft het de naam veranderd. Dus daar is het eigenlijk voor Brokeback Millionaires dan begonnen. Want er was een fotocontest waar dan kon je je foto inzenden en dan kon je winnen.
0: Mm-hmm.
2: Kon je winnen dat je een jaar in het Wereldmuseum ging. Met een foto die gemaakt werd door een hele bekende fotograaf.
0: Mm-hmm.
2: En wij deden mee. We hadden eigenlijk hier in Almere... even een snelle foto bij de bushalte, maar wel met hoe wij er dan uitzien met... kleurtjes en printjes en van alles wat bij ons past.
0: Okay.
2: En toen hadden we gewonnen. Dus we hingen een jaar in het Tropenmuseum.
0: Jeetje.
2: En vanaf daar is het eigenlijk gaan rollen. Want toen kregen we echt belletjes van... we willen met jullie samenwerken. Die zien er echt tof uit.
0: Mm.
2: En wat doen jullie eigenlijk? Dus ja. Dus het was een hele mooie kant. Waar we heel dankbaar voor waren achteraf. Dat we dat mogen doen.
0: Oké. Okay. Nou, ik lees ook hier skere kleren. Wat staat voor goedkope of broke kleding? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is een concept van ons. We hadden een eigen festival georganiseerd in Almere.
0: Mm-hmm.
1: Daar was het begonnen. En de naam heette Skere Kleren in Almere.
0: Yeah.
1: Dat ging over dus de tweedehands kleding en het upcyclen van kleding... en alles daaromheen. En dan hadden we een festival georganiseerd met optredens.
0: Mm-hmm.
1: En een foto-expo. En je kon daar je kleren upcyclen. Dat je met je tweedehands kleding, dat je niet hoeft weg te gooien, maar dat je gewoon iets nieuws van kon maken. Dus okay. Vandaar dat we verkeerde kleren.
0: Oké, okay, dus wacht even, Lucien. Voor de mensen die thuis want niet begrijpen, je hebt recyclen en upcyclen. What's the difference?
1: Ja. Ja, oké. Okay, nou, recyclen is inderdaad dat je iets weer hergebruikt.
0: Uh-huh.
1: Dus je bent naar de kringloopwinkel en je koopt iets weer wat oud is, wat je nog kan gebruiken.
0: Uh-huh.
1: En upcyclen is zeg maar als je dan iets ouds hebt, zeg maar, en hij is helemaal, je wil het niet meer en dan maak je er iets nog toffers van.
0: Oké. Een upgrade gewoon.
1: Ja, een upgrade. Vroeger zijn het oppimpen.
0: Aha, aha.
1: Oppimpen, ja. Dat is eigenlijk het woord. Maar nu is het upcycle. Je hebt recycle en upcycle.
0: En upcycle. Ja. Oh, oké. En ik zie ook tijdens jullie reizen over de hele wereld verzamelen jullie vintage en traditionele kledingstukken. En ja. Die jullie dus op een unieke wijze transformeren met hun kenmerkende broke-ass miljonair stijl.
1: Ja,
0: ik heb een paar foto's gezien en ik kom een van die dagen langs met Miguel. Dat is je... Is het zus of zusje? Kom takas aan doen.
1: Ja.
0: Ja, zus. Ja, ik weet dat ze stiekem op luisteren zit met de oortjes. Ik ga dat leren.
1: Het is wel fijn.
0: Ja, nee, maar ik ben op jullie pagina geweest. En jawel, het is... Jullie zien er echt heel apart en mooi uit.
1: Oh, dankjewel.
0: Nou,
2: bedankt.
0: Ja. Echt, I ain't gonna lie. Ik had zoiets van, wow, dat je dat tegenwoordig... En het is betaalbaar, hè?
1: Je moet wel een oog voor hebben om ze te kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar, dus dat is eigenlijk de truc, zeg maar. Het is omdat we het samen doen, weet je, en we hebben allebei best wel oog voor fashion.
0: Mm-hmm.
1: Dus om die parels te vinden, zeg maar, moet je wel toch wel oog voor hebben. En, en dan moet je het mooi kunnen combineren. Mm-hmm. Je moet durven.
0: Mm-hmm.
1: En durven natuurlijk.
0: Zeker. Zeker. Ja. Oké. Okay. En we hebben het over nog een organisatie, of dan is het de stichting?
1: Ja, klopt.
0: Vertel daar iets meer over.
2: Wij hebben 2 jaar geleden een stichting begonnen, Stichting Black Wall Street NL.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk omdat we al 2 bedrijven hadden en we voelden gewoon dat we steeds meer trokken naar... cultureel erfgoed,
0: ja.
2: Maar ook talentontwikkeling en het belichten van... onvertelde verhalen van de Afrikaanse diaspora.
0: Yep.
2: Dat vonden we belangrijk.
1: En vanuit Afrika ook.
0: Mm-hmm.
2: En ook vanuit Afrika.
0: Mm-hmm.
2: En dat vonden we belangrijk. Dus we waren een stichting begonnen, zodat we ook echt structureel talentontwikkelingsprojecten konden opzetten.
0: Mm-hmm.
2: En educatie konden geven over kunst, cultuur, educatie uit Afrika en de Afrikaanse diaspora. Want daar zijn nog veel misvattingen over.
0: Yes, klopt.
2: En, inmiddels hebben we nu 2 jaar later... Nou, eigenlijk is het al dan het 3e jaar. Want aankomende zaterdag hebben wij het Black Wall Street Festival. Dat is de 3e editie.
0: Wow.
2: Dus ik ben nog blijven hangen bij 2 jaar. Maar inmiddels is het al 3 jaar.
0: Ja. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: En daar komen eigenlijk al die disciplines samen. En we proberen echt een community... te bouwen en die wordt ook steeds groter. En waar we elkaar kunnen ondersteunen en naar elkaar kunnen luisteren, van elkaar kunnen leren en waar we ook kunnen verbinden.
0: Uh-huh.
2: Dus waar ook iedereen kan leren over de kunst en cultuur en educatie van Afrika en de Afrikaanse diaspora.
0: Oh, I like it. Ook weer zo'n catchy name, Black Wall Street. Hoe dan?
2: Heb je er al van gehoord?
0: Nee, nooit. Nu.
1: Oké, Black Wall Street, dat zeg maar, is afgeleid van de Black Wall Street uit Amerika,
0: mm-hmm.
1: Tulsa, Oklahoma. En dat was een van de eerste welvarende rijke buurten van Afro-Amerikanen.
0: Mm-hmm.
1: En die eigenlijk na de afschaffing van de slavernij, was er nog steeds Jim Crow last natuurlijk.
0: Yeah.
1: Maar na de afschaffing werden ze verdreven naar een bepaalde plek in Tulsa, Oklahoma. En toen zijn ze samen gaan werken, die community, vanuit Afro-Amerikaanse community.
0: Yeah.
1: En het is een van de welvarendste plekken geweest in Amerika.
0: Okay.
1: In zo'n korte tijd. In een hele korte tijd, dat was in 1920.
2: Uh-huh.
1: Toen hebben ze dat weten op te bouwen. En er waren echt privéjets, waren daar... 50 barbershop, 50 andere soorten bedrijven, verschillende soorten bedrijven. En het theater was daar. Zeg maar. Dus dat was een hele inspirerende plek.
0: Ja.
1: Zeg maar. Na die tijd, in zo'n tijd, hebben ze dat weten op te bouwen.
0: Top.
1: Dus ik raad iedereen aan om het verhaal van Black Wall Street te gaan kijken. Want het is 100 jaar verzwegen door de Amerikanen.
0: Uh-huh.
1: En 100 jaar later is het eigenlijk naar buiten gekomen wat er eigenlijk is gebeurd.
0: Zijn dit ook dingen die jullie delen tijdens jullie sessies en hoe zal ik het zeggen? Ik kom eventjes niet uit mijn woorden. Ik ben zo onder de indruk van dit.
2: Wat kan iedereen even doen?
0: Wat zeg je?
2: Bijvoorbeeld de programmering die we doen. Ook
0: ja, precies. Worden dit soort dingen ook naar voren gebracht? Want ik vind het, ik wist het niet.
1: Ja.
2: Ja, dit zijn dus ook belangrijke verhalen die we willen vertellen.
0: Mm-hmm.
2: Van kracht en eenheid.
0: Ja.
2: En het inspireert ook. Ik denk dat dat ook een hele grote inspiratie kan zijn voor de community hier. Mm-hmm. Van de Afrikaanse diaspora.
0: Yes.
2: En dat valt natuurlijk ook Suriname onder, maar ook van Afrika zelf.
0: Ja.
2: Waar we veel van kunnen leren en heel trots op mogen zijn. En dat is eigenlijk, vinden we belangrijk om te delen, zulke verhalen.
0: Absoluut.
1: Ja, de kracht van onze, wat we allemaal kunnen.
0: Mm-hmm.
1: En, we kennen het verhaal natuurlijk, heel belangrijk om te weten van het slavernijverleden.
0: Ja.
1: Maar er zijn nog heel veel andere verhalen die veel meer power hebben dan die wij hebben. Dus dat willen we graag belichten. En dat doen we ook door middel van een theatershow. We hebben ook een theatershow neergezet van Black Wall Street.
0: Okay.
1: Met dans. Dus dwingen we mensen ook meer te weten over deze geschiedenis.
0: Juist. Ja. Oké, maar nu we het erover hebben met het oog op, want we zijn begonnen juni, is start van Kitty Kotti. Kunnen mensen het een en ander van jullie verwachten? Of eigenlijk moet ik die vraag stellen. Wat kunnen mensen van jullie organisaties verwachten in het kader van Kitty Kotti? 1 juli, zijn er dingen, activiteiten, staan er evenementen op programma?
2: Ja, zeker. Wij geven ook workshops op scholen. Hier in Almere op een middelbare school hebben we een traject.
0: Uh-huh.
2: Dat is die school heet Almere Pril. En dan gaan we met de jongeren 6 weken lang aan de slag. Dus dan vertellen we echt het verhaal van Kitty Kotti. Want niet iedereen kent dat verhaal.
0: Nee.
2: Sommigen denken het is gewoon een Surinaams festival.
0: Uh-huh.
2: Ik snap helemaal niet dat het een heel beladen onderwerp ook is.
0: Yes.
2: Dus dan gaan we met ze aan de slag. En dan gaan we met bijvoorbeeld kleding, jasjes opcyclen. En bepaalde quotes en data die belangrijk zijn.
0: Okay.
2: En dat ze met toppen werken. En die gaan dan ook echt een presentatie geven daarover. En in Zaandam werken we samen met het Zaantheater en Ninzee.
0: Een
2: samenwerking. Ja, ook op dat is dan een basisschool.
0: Yeah.
2: En die krijgen ook educatielessen over Kitty Kotti en ook over de geschiedenis, zeg maar.
0: Uh-huh.
2: Van Suriname en Nederland, de gedeelde geschiedenis. En ook kunst-educatielessen.
0: Yeah.
2: En die hebben ook een presentatie. Dat zijn een aantal dingen die we doen. En daarnaast worden we ook gevraagd voor programmering.
0: Prachtig.
1: We worden ook gevraagd om de kinderburgemeester te stijlen in Almere.
0: Oh.
1: Nou, omdat we zitten natuurlijk op 2 plekken. We zitten in Zaandam en in Almere. Dus in beide steden zijn wij actief.
2: En connected.
1: Dus.
0: Uh-huh.
2: Ja, en in Zaandam, om niet te vergeten, in Zaandam zijn we ook op de herdenking. En dan zetten we meestal programmering neer bij de herdenking. Dus bijvoorbeeld een dank-act met een bepaald thema. Of,
0: en welke dus dag, in welk datum is dat dan, Joan?
2: Beide zijn op 30 juni.
0: Okay.
2: Zowel in Almere als in Zaandam.
0: Mm-hmm.
2: Dus de herdenking dan.
0: Ja.
2: Dus voor beide zijn we betrokken bij de herdenking.
0: Prachtig. Ja. Weet je, ik wil nog zoveel aan jullie vragen. En jullie inspireren mij in ieder geval. En ik denk met mij heel veel luisteraars. Aten Chatu. En ik zou jullie graag weer een keer willen uitnodigen. Desnoods na alle activiteiten van 1 juli, hoe het allemaal gegaan is.
1: Oké.
0: En ik wil jullie sowieso vanuit deze plek hartelijk danken voor het gesprek. En jullie heel veel succes wensen de komende tijd. Ik vond het een leuk gesprek met jullie.
1: Oh, mooi. Nou, ik wil jullie ook hartelijk bedanken. En ik wil jullie natuurlijk ook allemaal uitnodigen op 13 juni, aanstaande zaterdag.
0: Ja.
1: Dan hebben we ons Black Walking Festival.
0: Mm-hmm.
1: Verschillende programmeringen. We hebben een theatershow. We hebben fashion battle. We hebben beat battle. We hebben een open mic battle. Kom gezellig langs. We hebben zijn marktkraampjes.
0: Mm-hmm.
1: Worden eten verkocht.
0: En waar van Almere is het dan, Lucien?
1: Het is in Zaandam.
0: Oh, Zaandam.
1: Ja, jullie kunnen kijken op www.blackwallstreetnl.com.
0: Mm-hmm.
1: Of jullie kunnen naar de Cornelis van Uitgeefstraat komen.
0: Okay.
1: Nummer 6.
2: Bij ons in de dansstudio's.
0: helemaal... Oh, wauw. Ik ga sowieso Nigel en Keja vragen, want ik wil jullie ook persoonlijk ontmoeten.
1: Ja, salaf. Lijkt me een hele eer.
0: Yes?
2: Ja,
0: nou, dank jullie wel nogmaals voor het interview, voor het gesprekje. En ik wens jullie succes en ik ga jullie vanaf nu blijven volgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Yes.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Lucien. Doei, Joon. Doei, doei. Ja, luisteraars, wauw. Zoveel. We zijn niet alles van ze te weten gekomen. Kun je nagaan. Ik vond het een leuk gesprek. En dan zeg ik, het is nu even tijd voor muziek.

Ja, Arkimang, we hebben zojuist kunnen luisteren naar de heer Lucien Bouwman. En Lucien is niet zomaar iemand. Trouwens, niemand is zomaar iemand. Lucien is broer van Wijlen Def Rhymes, Dennis Bouwman. En hartelijk dank nogmaals voor het gesprek. Jij en Joan, ik dank jullie van harte. Inderdaad, net als wat iemand hier naar mij toe heeft geappt. Laat me kijken hoor. Wat is hetgene? Nee, zoveel te vragen, zo weinig tijd, maar was echt goed gedaan. Dank je wel, mevrouw Bouwman. Dus we hebben gesproken met broertje van Def Rhymes. Arkimang, heel kort, ik neem u mee. Ja, Razo Agendablok, we moeten het redden, denk ik. Ik heb niet echt veel. We starten bij 9 juni. 9 juni gratis gezondheidscheck in Zuidoost. Wilt u weten hoe het met uw gezondheid is? Kom tussen 9 en 12 juni naar No Limit en Bonte Kraai voor een gratis gezondheidstest. We testen onder andere uw bloeddruk, gewicht en doen testen op onder andere suikerziekte, hepatitis B, hepatitis C en HIV. We helpen u om mogelijke gezondheidsproblemen vroeg te ontdekken. U krijgt direct advies en als het nodig is een vervolgafspraak of doorverwijzing. Buurthuis Bonte Kraai, Kraaienes 68. Dat is dan op donderdag 11 juni van 5 uur in de middag tot en met 9 uur. En vrijdag 12 juni van 5 tot en met 9, buurthuis No Limit Geldershoofd 80. En dinsdag 9 juni, dat is morgen, kunt u vanaf 12:30 in de middag tot 16:30. 9 juni, tempo wandelen. Elke dinsdag gaat de vrouwengroep samen wandelen om het stappendoel te behalen. Tijdens het wandelen staan gezelligheid, ontspanning en bewegen centraal. Van 9:30 in de ochtend tot en met 1 uur, Jan Evertsestraat 269. 10 juni, Nationale Buitenspeeldag West. Op woensdag 10 juni is het weer tijd voor de Nationale Buitenspeeldag. Een dag vol plezier, beweging en gezelligheid in de buitenlucht. Voor kinderen van 12 of 4 tot en met 12 jaar organiseert West Beweeg op verschillende locaties West gratis activiteiten. Neem je ouders, verzorgers of begeleiders mee en doe mee aan clinics, sporten en spellen. Er is voor iedereen iets leuks te doen. Waar Balboaplein van 2 uur in de middag tot en met 4 uur en Karel Doormanplein 12:30 tot en met 4 uur. Kruifkoord Bos en Lommer 3 tot en met 5. 10 juni webinar regelingen voor werkende mantelzorgers. Zorg je voor een naaste en heb je een betaalde baan, dan weet je hoe lastig het kan zijn om alle ballen in de lucht te houden. We geven je praktische tips en inzichten om beter in balans te blijven. 19:30 in de avond tot en met 9 uur. Het is online via Teams. Wil je meer weten? Bezoek de website van de gemeente Amsterdam, www.gemeenteamsterdam.nl. 13 juni, koffiedik kijken in de Staatsliedenbuurt. Winkelstraat Festival met buurtorakels en toekomstmuziek. Van 12 uur tot en met 5 uur. In Tweede Nassaustraat van Limburg-Strierumstraat. Bezoek ook even de website voor algehele programma. Dan moet ik heel even mijn telefoon erbij pakken, want Zuidoost heeft 13 juni ook een activiteit. Taste of Zuidoost, food trucks, muziek en kinderactiviteiten op het Belmerplein van 12 uur in de middag tot en met 8 uur 's avonds. 14 juni inloop rondleiding jazzjaren. Ga mee op een rondleiding door de tentoonstelling Jazzjaren. Mensen, migratie en muziek 1930 tot en met 39. Deze vinden plaats in het weekend en beginnen om 11:45. Het Stadsarchief is geopend vanaf 12 uur. De kosten voor volwassenen zijn 20. Dit is inclusief de toegang tot de tentoonstelling. De kosten met een museumkaart zijn 10 euro en met een stadspas 5 euro. Graag uw pas meenemen. Kinderen tot en met 18 jaar zijn gratis. Stadsarchief, Vijzelstraat 32.
Amsterdam deelt schaduwdoeken, horren en ventilatoren uit aan mensen met een kleine portemonnee. Met energiemaatregelen in de winter ben je misschien al bekend. Maar de gemeente Amsterdam komt nu ook met vergelijkbare maatregelen in de zomer. Mensen die weinig te besteden hebben, kunnen afspraak maken op dingen als schaduwdoeken, horren en ventilatoren. Die kunnen mensen niet zelf aanvragen bij de gemeente. Samenwerkende organisaties die zich bezighouden met zogenoemde hittestress gaan zelf de deuren langs om te kijken wat ze voor een woning kunnen doen. De gemeente trekt €50.000 uit. Organisaties als de Groene Hub, Weesp Duurzaam, de Energiewending en Fixbrigade delen van dat geld gratis producten uit die bewoners moeten helpen om hun woning koel te houden. Zover Razo Agendablok. Wat gaan wij verder doen? Ja, ze staan hier te popelen, mijn collega's. En ik ben weer blij, hoor. Dames en heren, luisteraars. Ik zeg even niks, hè. Ik kijk niet eens uw kant op. En, maar we zijn weer compleet. En ik ben blij, trots. Ik sta hier te stralen. Arkimang, nummer van de studio, heeft pakweg 4 minuutjes. Oh, nee, niet eens. 3 minuutjes. Salto neemt het zo meteen van ons over. Nieuws van Salto. En na de klok van 3 ga ik even met mijn team. Ik kijk naar ze. Ik weet niet wie als eerste gaat beginnen. Maar ik weet dat ik ga zitten genieten van een flesje zuurzaksap. Meegenomen door biertje en een huzaren salade. Dus aan het jabiri kong, maar atjaar sapjes kong. Hoe gezond is dat? En ja, en die van mijn collega die is al op. Dus ik ga de mijne ook nuttigen. Nummer van de studio 020-737-1301. Mocht je nog zoiets hebben van ik bel even in. Dan mag dat. Ik blijf nog even staan. En dan ga ik me voegen bij de heren, hoe artja poku etesambe potfos mi biginanga razo agendablok. Het is een Saramakaans nummer, ja, migo actie van, wat betekent het? Anakimi sopubuka. Dus even een filmpje. Die dame heeft gevochten met die heer. En zijn lip ziet er niet bepaald mooi uit na dat gevecht. Dus daar gaat dit nummertje over.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

Dames en heren, welkom bij Biri et Chaprisiri. Ik ga vandaag even wat rustig beginnen. In plaats van het gefeest met Biri, met Prisiri, wil ik deze keer beginnen met een liedje voor mijn vrouw, die 6 jaar geleden is overleden. En ik heb een speciaal liedje voor haar gemaakt. Om een beetje emotioneel te openen vandaag. Speciaal voor mijn overleden vrouw, Els Heuvel. En ik heb een mooi liedje voor haar geschreven en gemaakt en opgenomen. Dus dit is speciaal voor mijn schatje, Els Heuvel. Ik hoor even 2 dingen door elkaar heen. Want deze speelt ook nog door. Dus. Oké, nou ging even wat mis. Ik ben in de leer nog. Dus het komt allemaal goed. En ik ga het liedje opnieuw instarten. Speciaal voor mijn vrouw. Dus.

Ja, het is geopend. Biri Echa Prisiri. En ja, de boksjes waren wat harder hier. Want iedereen wou lekker gaan dansen en swingen. Hier bij Jaji Draai. Met Merre, Rick en Biri. En we gaan gewoon lekker door met het volgende nummer. En ja, we blijven doorgaan. Dus lekker genieten met Biervliet. Dat wou ik zeggen, maar het is Biri Echa Prisiri.

Ghetto True. Hier lekker bij Judge Dry. Ghetto Crew. Bellekie, bekketje. He? Lekker en Rick. He? De hele dag aan je telefoon, maar het geeft niet. He? Laat die dames met rust, Rick. En we gaan gewoon lekker, Biri Etja Presiri, gaan we gewoon lekker verder. Ik ga nu een nummer draaien die ik wil dat misschien Merre in de toekomst gaat zingen. Ik heb het speciaal een beetje van haar geschreven. En het is gericht op alle mannen die een beetje slapjes zijn eigenlijk. Het heet ook Mr. Bobo. En speciaal, en Merre gaat het in de toekomst zingen. Komt-ie.

gewoon lekker gezellig hier bij Jaji Draai. En we gaan lekker door met Biri e Chapesiri. En ja, ik heb een nieuwtje voor jullie natuurlijk, want ik zing ook natuurlijk. En naast het nummertje van mevrouw heb ik pas een single uitgebracht. En ik moet hem helaas even hier draaien, want hij swingt de pan uit, vind ik zelf. Want hij is nieuw op de markt. Spotify kan je hem luisteren. En het nummer heet, ja, zoals Merre is natuurlijk. En het nummer heet Jij bent mooi.

Wauw, jij bent mooi, Mer, Rick. Iedereen is mooi. Ook de luisteraars van Jaji Draai, Razo Radio. Jullie zijn allemaal mooi. En we gaan gewoon lekker op de Dutch Tour. Want Biertje is vandaag in de mood van de Dutch songs. En we gaan gewoon lekker door. Ook met een bekend nummertje voor jullie van lang geleden. En luister maar.

Ja, voor de kenners, die herkennen hem natuurlijk al als Sugar Boom Boom. Van vroeger, weet toen ik een kleine jongetje was op de lekkere feestjes thuis. Veel feestjes in huisjes tot diep in de ochtend, 4 uur, 5 uur tot bam, zeg maar. En ja, we zijn van alle markten thuis hier bij Bieri e Chaprisiri bij Judgy Dry Razo Radio. Dus we gaan het ook een beetje lekker in de swing doen van Glow.

Gloria Estefan hier bij Jaji draaien. Zelf meneer Frits, onze directeur, is aan het dansen in de woonkamer. En Tim, onze technicus. En Rick is nog steeds aan zijn telefoon. En... oh, maar je bent aan het appen met Merre. Nou, jullie mogen gewoon praten hoor. Ik vind het niet erg als jullie tussen me doorpraten. Maar we gaan gewoon lekker met Biri et Chapriziri. En we gaan ook voor de wat zeg maar jongeren onder ons... die niet op school meer zijn of thuis zijn gekomen. En dan gaan we ook zeg maar Happy Boys in een nieuwe stijl van deze tijd. Al zit het...

met de Tropics hier bij Rick, Merre en Biri. Is het nog gezellig, Rick? Ah, 100% zegt Rick. En Merre? Ah, Merre is nog steeds aan het dansen in de keuken. Geweldig. Ah, ga lekker door. Je moet er zien schudden. Geweldig. Maar ja, we gaan gewoon lekker door met een stukje nog met Biri et Chapresiri. En ja, je weet, Biri brengt lekkere muziek in je huiskamer, in je auto en waar je ook bent. En ga lekker genieten.

Ja, ik kreeg de groetjes van Glenn Shady. Mooi zo, Glenn. Ik vind het geweldig dat je luistert en dat je lekker geniet. Ik hoop dat je je heupen een beetje net als Rick hier lekker aan het zwepen. Hè? En Mer is gewoon weggerend in de gang, want met Rick erachter. Maar ik ga afsluiten als Biri. Hey, tja, plezierie. En we gaan het straks laten overnemen door onze broeder Rick. Erik ken ik hem, maar Rick gaat het laatste uurtje doen bij Jaji Draai hier bij Razo Radio. Dus dan doe ik nog eentje ter afsluiting en dan gaan we naar het nieuws zometeen en naar de reclame en dan zijn we zo terug met Rick.

Zwaai. Bieren uit je plezierie. En ga lekker genieten straks met Rick. En Rick brengt je naar de... Dank u. En sorry ook, Merre. Hé, hey, Merre, je was er weer. Was even buiten. Jij was weggevlucht voor Rick. Oké, je volgt alles. Oké, maar swing nog een...

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

jawel, Arkimon, pop me up with your music. En haar muziek waren ook toen een portemonnee. Pop me up with your portemonnee. Yes, yes, yes. Odi, odi, odi, odi, alle Arkimon voor dat programma. Dat je draait, ja, zo naar je radio raso. Marta Koenders, odi, odi, Glenn Shari, odi, odi, mi brada. En dan, koolukus maar de moro, mevrouw. Ingrid Pichotte, Odi Odi, Jenne Verrijzen. Odi, hallo. Ja, ik heb een hele naam met vrouwen, hele lijst hier met vrouwennamen, man, wauw. Hey, en Jora, gefeliciteerd. Hiep, hiep, hiep, ik kom zo bij jou, ja? En mensen, en een mens aan dit doen. Mevrouw Gleone Linger, meneer Ruilinger, mevrouw Gleone. Ja, man, een mooi motor hier zet in Stranang. Is dat toch? Mooi motor hier zet in Stranang. En ja, het is zo leuk wat je doet daar met die mensen, weet je. Met de senioren en ook met de kinderen, ja. Echt. Velen kunnen ook voorbeeld daar aan nemen. Banasi, bij tengeling. Faf you, meneer Clyde, met Barrio Odi Drico. Meneer Frits van Eyck, met Barrio ook toe Odi. Nanga. Ala dentra Arkimang, meneer met de mami Kong, ja. Dus de omstap dat hij... En een Tori de Fou zit tide. Ja toch? En dan beginnen we een mooi zwits safri poku. Want ik voor Sabi, dat omtang memory ding. Omtang memory ding. Ja? Tekkie.

0: Jawel, jawel. En SD bij een big day. En als ik het goed heb uit te rekenen, 7 juni 1989, committee SD 7 juni 2026. Dan, hoe heb je meteen? Hoe heb je meteen bij jou? Is dat toch een score? Altijd lona mi baka, pref mi longa score. Ja? Dus dat omsabi ze. En ook toe. SD, ay boy, aan de spot staan niet aan de standerij dat bij SD. Ja, aan de spot staan niet aan de standerij SD. Mensen, zo meteen dat mijn collega meer praten dat hij gewoon even met hoe verstand zei, want in berekenen opschudding, dat zo'n die. Want die zijn allemaal vergeten en dat zo'n zijn niet aan de pijn. Hallo. Nee, berekenen dat dubbel op uit te komen en om alles maar ze hebben de in een systeem dat hij, ja. Nou echt, beefie dit door Paramaribo. En Sisa Mera.
1: Ja. Zit ik erin dan? Want mij Jeremie of Mino Sabiera, je ziet even aan de waka. Loopt het, rent het?
0: Jij loopt altijd.
1: Welkom terug, Liek.
0: Alsjeblieft.
1: Ben ik aan het woord, toch? Mag ik?
0: Ja, ja, je mag.
1: Ja, want omdat ik kijk of ik of mijn teller loopt. Dus vandaar ik vroeg zit ik op de juiste. Maar je reageert niet, dus het zal wel goed zijn. Oké, Riek heeft zojuist het nummer inderdaad afgedraaid met meneer Ding. Te maken met 7 juni een ramp zal vinden plaats. En laat het nou net zijn dat er lichte paniek is uitgebroken onder reizigers zondag 7 juni... bij de landing van een gecharterd SLM-toestel. Het vliegtuig steeg direct na de touchdown weer op tijdens een zogenoemde go-around. Een normale veiligheidsprocedure waarbij een landing wordt afgebroken en later opnieuw wordt uitgevoerd. Hoewel dit in de luchtvaart niet ongebruikelijk is, zorgde het voorval voor extra spanning omdat op dezelfde dag de vliegramp van 7 juni 1989 werd herdacht, waarbij een SLM-toestel tijdens de landing verongelukte. Dus het was 37 jaren geleden. Riek, dan schrik je wel even, toch?
0: Ja, maar 37 jaar is wel een pittige tijd terug, ja.
1: Exacte, man.
0: Oké, dan.
1: Mami, ja. Morgen, Jonsu, dus wat dan even in Stranang, if je vindt dat boom.
0: Ja, zeker.
1: Want hoe zat dat WK door, hoor. Dus, STVS waarschuwt horeca voor gebruik WK-uitzendingen. De Surinaamse televisiestichting STVS heeft horecabedrijven in Suriname erop gewezen dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming commerciële activiteiten te ontplooien rond de uitzendingen van wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal. In een officiële mededeling van woensdag 4 juni stelde de STVS als officiële licentiehouder van de uitzendrechten van het WK in Suriname dat diverse voorwaarden gelden voor restaurants, cafés, bars, hotels, resorts, sportbars en andere ondernemingen die WK-wedstrijden willen vertonen. Volgens de omroep mogen bedrijven geen toegangskaarten verkopen voor het

0: kijken van wedstrijden, geen speciale WK-pakketten of arrangementen aanbieden en geen commerciële evenementen organiseren waarbij de uitzendingen van WK-wedstrijden de hoofdactiviteit vormen. Ook is het niet toegestaan op andere wijze financieel voordeel te behalen uit de vertoning van de wedstrijden zonder voorafgaande toestemming. De stichting benadrukte dat horecabedrijven die WK-wedstrijden willen uitzenden zich aan de geldende voorwaarden moeten houden. Commercieel gebruik van de uitzending is uitsluitend toegestaan wanneer daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen. Awa nani.
1: Narabai.
0: Nou, echt meer aan het takken. Awa nani.
1: Ja, nee, maar kijk, ze hebben de rechten toch? Ze hebben de rechten. En als je de rechten hebt, kan je doen wat je wil. Weet je, ze willen niet ja, dat hun dingen misbruikt worden voor commerciële doeleinden. Want je mag het wel doen, maar dan moet je toestemming van hun hebben.
0: Ja.
1: Ja, want ze willen ook eten uit jouw pot.
0: Oké.
1: Okay. Ja, toch? Ja, dus wie is aan een eetlepel, maar wie is aan een theelepel? Nee, nee, wat niet? Is dat niet toch?
0: Nee, maar
1: dat is toch wel Paul-lepel.
0: Ja.
1: Ja, ik neem ze niet kwalijk. Weet je toch? Want ja, ja. U is het, u zal niet. Dat Ramang, we gaan tapio bakken, abra.
0: Oké. Nu valt het kwartje een beetje, want ik heb zoiets van, ja. Ja, sorry. Ik onthoud me even van commentaar. Biri, iedereen aan houdt ja zo eten. Zijn jullie geen fatori?
1: Wacht. En neem je dat next.
2: Ik was lekker op mijn telefoon. Ik zit niet achter de vrouwen aan. De vrouwen zitten achter mij aan. Maar ik ben weduwe, dus ik ben vrij gezellig. Dus, maar ja, ik ben een beetje verlegen. En daarom zit ik hier met Bieren Eetje Plezier. Hier bij Rick Merre. En ja, kijk, in de muziekrechten werkt het helaas zo dat je soms toestemming moet hebben voordat je iets mag gebruiken van een artiest of een... kijk, ik heb een aantal dingen die ik gebruik die heel oud zijn. Die kun je op traditional gooien.
0: Ja.
2: En, maar ja, het is altijd netjes natuurlijk als je even toestemming vraagt. Mm-hmm. En om dingen te doen is net als hoe ik nu een tributealbum voor mijn vader ga maken, Harold Biervliet. Mm-hmm. Met de liedjes. Mijn vader heeft al zeker 100 liedjes geschreven vanaf, zeg maar, Cosmo Beats, Sentimental Brothers, Travassi, noem maar op, Happy mm-hmm. Boys. We gaan een leuk album voor hem maken. We hoeven geen toestemming van hem. Hij weet dat we het goed gaan doen.
0: Ja, ja.
2: En we gaan ook artiesten benaderen die dat willen zingen. Zangers en zangeressen. Dus misschien Merre. Ik heb wel een mooi liedje van mijn vader voor jou.
0: Komt goed. Helemaal goed. Dus. Ik zit te blozen. Riek, trouwens had ik jou al welkom geheten na... Hoeveel weken was je afwezig?
1: Hallo. Mm-hmm. Oh, ik ben er weer. Ja, om en bij... Ja, met je zullen niet met elkaar gaan scoren, willen we nog bakken? Nee, niet gaan scoren.
2: Veel te lang.
0: Dank je.
1: Ja, 5 weken, 6 weken, zo'n beetje. Ongeveer.
0: Ja.
1: Ja, hallo, ik had ook vakantie.
0: Ja, ook dat.
1: Ik was in de bush.
0: Ja.
2: Maar ja, nu is de verkering uit natuurlijk. En ik zit van nieuwe verkering nu, dus.
1: Ja. Ik zie het.
2: Ja, maar ja, gewoon radioverkering, dat mag. En als het maar gezellig is en we elkaar respecteren.
1: Absoluut. 100%.
2: Dus zo gaat het, Rick.
1: Ja, en ja. Hebben jullie me gemist?
0: Ja, zeer zeker. Ik heb het ook gewoon aan de luisteraars gezegd, hoor.
1: Oké.
0: Dus wat dat betreft steek ik het of stop ik het niet onder stoelen of banken. Ook toen Biertje ziek was, heb ik gewoon aan de luisteraars gezegd... Ja, ik mis mijn mannen. Sorry.
1: Ja, want was aan mijn vrouw die bij is die vaarlijk, boy.
0: Sam?
1: In Sranang.
0: Sam.
1: Tikkie.
0: Wat was hij?
1: No, tikkie. Oh.

0: Ja mensen, je kunt altijd natuurlijk bellen ook naar de studio 020-737-1619. Ik herhaal 020-737-1619.
1: Dat was het oude telefoonnummer.
0: Oh, dus die krijg ik in mijn hand.
1: 1301.
0: Yes. Is het deze? Oh, de studio. Oké, ik herhaal. Je kan naar de studio bellen. 020-737-1301. Ik herhaal 020-737-1301. En wil je wat doneren naar Razio Radio? Dat kan altijd natuurlijk. Dat kunnen we hard gebruiken hier. Op IBAN NL 36 Rabo 01-48-920500. Dus ik herhaal IBAN NL36 Rabo 01-48-920500 en doe een kleine donatie.
2: Ja, en voor alle jarigen, Jora. Ja, Jorge, hoe heet hij?
1: Georgie
2: Koenders.
0: Nou, hi, piep, piep, piep, piep, piep.
2: Hoeray! Je Jora bij Jora na Umang. Zeg je toch? Want eigenlijk wist ik ook vooral bij Jora na Umang.
0: Oeh! Waar is het feestje?
2: Ja, daar ergens.
3: Maar zijn naam is er niet
4: nog? Mam, geniet je erin. Met tijd. Maar, nu loopt het.
3: Nu kunnen ze dat niet.

Ja, en Archie Mang, we hopen ook aan herkennasting, de Mr. Guyver voor Coro, Guyver Band. Ja? Hey boy, sabi toch, na Uruguay. Guyver van Guyver Band, konanga de allernieuwste tide na Judee. En de man is hier ook toen, hallo. Mina eerste uur toe, maar mij trek me terug, omdat hij mina abting.

0: day, me lobby wang.
1: Thank you day, me lobby wang. And ook to thank you day, meneer Johannes. Johannes de Doper, alias Jora. Jawel, Jora, Jora. Ik kom straks een biertje met je drinken. Ja, toch? En ik ga bier potie naar vriezer. Ja? En dan, je kan niet drinken aan bierie. Maar, in zijn die adres komt. Ja, ja.

Jawel, en ze komen binnen. De speciale verzoekjes van Johannes Jora. Ja, inmiddels heb je twee speciale verzoekjes. Van wie hoor je zo? En nu is dit voor jou. De Oemanaga de Kot.

Stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7 of kijk en luister zonder vertraging op razo020.nl. Achar Missy, Mera, Nanga Achar Masra Rik, Achar Di Frenti Takikonawaka. In een speciaal programma.

0: Aki Jajidraai.
1: Jawel, aan een kalaspina zwang, want in breken, het programma is verzorgd nu door Rick Mere Nenga Biri. En Biri, zap, even drie gaan Biri toch? Nou, ja, in Afwani. Na gewoon naar Prisiris Refai Kong. Ja, dus Biri, ik heb Prisiri, dat is Sabi, en om tante ging. En Jora, Luko, dat is naar je laatste een speciaal verzoek voor die idee. En alle de speciaal verzoek, maar voor Mere. Hahai. Rumi,
2: zeker.
1: Mendo,
2: ja.
1: Me, you, naga you. En ook to Biri, ik apprecieer Radio Razo en Versteri. Uno, naga obrada. Van de baka? Johannes. Jora Koeders, jawel. Ja, namens Jaji Draai. En jij bent ook een van onze trouwe luisteraars. Dus een. Dizzy, Jora, naar jou. Ja, want Dizzy ook toe naar jou.

en onze collega's van Nieuw RA die ons zo meteen opvolgen, die staan al in de startblokken. Wij groeten u zo meteen weer en dan zijn we bij u de volgende week terug. Dus dan een stem.

0: Sri Arkiman, o condor na kabafu wi programa Jaji Dry Jaso na Yu Radio Raso, tide munde bi sap so dining.
1: Ah.
0: Oh, na. Ya wel me baro audio pu. Allo bi sa biara na ambe ande Jaso. Wat me look at this scarab, tok me look at this scarab. What is there be the see for you ni adifu afanofa plane. Dus maar we baru wa odi u aramala en unu abunu odi e gi. Ja, en u odi piki zo. Meestal met die rito.
1: Mag ik eerst even bedanken? Ik wil Lucien Bouwman en Joan bedanken die te gast waren. Het telefonisch gesprek wat ze hebben wat ik heb afgenomen. Wat leerling of vertrefmeester Mekai Younes van. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik wil ze natuurlijk bedanken en iedereen die op luisteren zit. Biertje wil ik ook bedanken. Na een paar weken weer Biri, Chaprisiri en Achare Wakatide ook doen.
0: Yes, yes, yes.
1: Yes. En jou natuurlijk ook, Riki.
0: Hallo, meneer Benemam Kong.
1: Oké dan.
2: Ik wil sowieso ook Merre bedanken voor mij deze kans te geven bij Jaji Draai. Haar programma waar Rick is gebleven en ik ben ook gebleven. En ja, ik zal altijd blijven. Al heb ik een andere show misschien in de toekomst, je weet maar nooit. Maar ik blijf bij Jaji Draai.
0: Mooi tori, man. Mooi tori, mooi tori. Artie, man. Hoe je het ook? Ik heb het toch een belofte maken. Money.
2: En plezier.
0: Ja, en ook alle Facebook-volgers. Met Baru, allemaal wat Odi, voor presidies uit. De Facebook-volgers van Biertje, de Facebook-volgers van Rick Gulpie, de Facebook-volgers van Merre. Met Baru, allemaal wat mooi, sweet, Odi. En dan weet ik het tetra wiki baka. Naga, 3,
1: 2,
2: 1.
1: Doe die.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou T.Q. de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt T.Q. onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Ofuku Maru dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
6: Hometown Radio Razo vs the Crown. Crown.
7: En voor je greedy fuleri, dan Razo nomo nomo je moet.

Luister elke dag naar op de 105.2 in de ether. En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet proberen.

0: live. Zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: live. Zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome.

0: hebben een topic, hebben een request, let us know. 020-737-1301. 020-737-1301. Yeah, yeah, yeah, yeah. Rechtertijd houden. Ken je Jovo houden. We hebben bezoek houden.
1: Ja, mensen, ja, we hebben bezoek. We hebben twee rappers in house. Seven en... Even de mic van hun aandoen. Ja, heren, laat eens even wat van jullie horen.
2: Ja,
1: we hebben Seven
2: En Laza, man.
1: Ja, ja, en Laza.
2: Laza, ja.
1: Laza, ja, ja, ja. Ik ben slecht met namen, maar we gaan het proberen. Ja, ja. Cool. Laza in the house. Deze twee jongens zijn opkomend rappers. Voor de youth zullen ze het namelijk meedelen hoe het is om achter je doel aan te gaan. En ja, en hun doel is muziek uitbrengen en muziek maken. En dan zullen ze het erover hebben. Ze hebben nummers meegenomen. En over de nummers zullen we ook gewoon even kleine vraagjes hebben. En dan mogen jullie ook bellen. En als jullie vragen daarover hebben, graag doen. Want de jongens staan en zijn enthousiast. En ze willen natuurlijk horen van zichzelf. Ze willen natuurlijk wat vertellen over hunzelf. Aan de luisteraars. Zo, lieve mensen. Ja, ja, we hebben ze in huis. New Era, Seven en Laza. Ja, ja. Shit. Ja.

0: Ja, ja, ja, mensen. Beste luisteraars, lieve luisteraars. We zijn hier in de uitzending. Hebben we natuurlijk twee artiesten in huis. Zoals we al eerder zeiden. Dat we mensen zullen uit gaan nodigen. En ja, mogelijkheid geven om hun netwerk wat breder te maken. En hun muziek te laten horen via een radiostation die iedereen gunt. En ja, dat is New Era. Welkom, heren. Laat me jullie microfoon even aandoen. Ja, ja, ja.
1: Yes, yes, yes.
0: Ja, zo, welkom heren, welkom bij New Era.
2: Dankjewel, man.
1: Ja, man.
0: Ja, dus, nou, vertel eens over jullie zelf, want ik begrijp, jullie zijn twee broers van elkaar.
1: Klopt.
0: Nou, dat is mooi. Twee broers die muziek maken. Wat heeft jullie geïnspireerd om muziek te gaan maken?
1: Het is eigenlijk bij hem begonnen.
0: Ja?
1: Hij begon met freestyle in zijn kamer, tunes maken, schrijven. En zodoende heb ik het gewoon meegenomen. Ze hebben samen gaan freestylen, heb ik het geleerd.
0: Oké, okay, dus en, je broer was je grote inspiratie?
1: Inspiratie, ja, inderdaad.
0: En daardoor ben je muziek verder gaan maken?
1: Inderdaad, dat klopt.
0: En Laza?
2: Ja, maar bij mij was het gewoon een uitlaatklep. Kijken wat er mogelijk was om toch wel mijn verhaal te kunnen delen met mensen op de juiste manier.
0: Ja.
2: Ik ben jong begonnen. Sinds dat ik 9 ben ik begonnen.
0: Sinds je 9. En,
2: ja,
0: en hoe oud ben jij nu?
2: Ik ben nu 22.
0: Zo, en Seven, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 16.
0: Zo, kijk eens. Ja, ja, ja. Mooi man. Dus jij bent het een hele andere vorming gaan geven.
2: Klopt.
0: Oké. Okay.
2: Ja, man. Okay. Dus zodoende, man.
0: Oké, okay, mooi. En jullie hebben wat nummers meegenomen.
2: Klopt.
0: En natuurlijk zullen we het hebben over de nummers die jullie hebben gemaakt. Eén daarvan, begrijp, is een beat. En dus er is een verrassing voor ons, voor de luisteraars, dat jullie even gaan freestylen straks.
2: Ja, toch?
0: Op de beat. Is het een duo?
1: Kan. Ja? Kunnen we ervan maken in
0: de ja. Oké, okay, ja, dat lijkt me best uitdagend.
2: Ja, ja, ja,
0: dus, oké, okay, dan mooi. Zo, hoe moeten de luisteraars voor zien? Hoe moeten we het namelijk zien, zeg maar? Hoe is het namelijk? Geef eens meer diepte erover en hoe het is begonnen. Waardoor, waarom, weet je?
1: Ja, kijk, bij mij eerst... ik had een tijdfase in mijn leven.
0: Mm-hmm.
1: Ik was jong, deed ook meteen op straat.
0: Ja.
1: En dan ga je mensen dissen en zo, want ik kan wel rappen.
0: Ja.
1: Ga je mensen dissen, drill tunes maken, et cetera.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook een drill tune meegenomen.
0: Oké.
1: Okay. Een soort achtige iets daarvan.
0: Ja.
1: Om gewoon te laten horen wie ik was.
0: Ja, ja.
1: En ook een betere tune van mij, hoe ik nu ben.
0: Oké, okay, en dat zit er ook hier tussen?
1: Dat klopt, ja.
0: Oké, okay, welke is dat? Wat is de naam daarvan?
1: Tottenham.
0: Oké, okay, Tottenham. Ja, oké. Okay. Tottenham. Ja, dat is wel... is de English fase, hè? Is de English, English side. Oké, okay, oké.
3: Okay. Even een vraag ertussen. Jullie rappen Engels, Nederlands?
2: Nederlands.
3: Nederlands. Waarom die naam?
1: Van mij?
3: Nee, die Tottenham.
1: Oh, het is een gedeelte van de tekst van het refrein.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik op de tijd gewoon genomen en dan heb ik het zo laten zien.
0: Ben je okay. Tottenham fan?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Oh. Nee, alles kan, hè. Alles kan.
1: Real Madrid on top, hè.
0: Oké, okay, mooi. Zo, Seven. Dan... Welk is het eerste nummer die we mogen aankondigen? Zodat de luisteraars dat horen.
2: De jongste begint, toch?
0: De jongste begint, hoor, daar. Big Brother says, de jongste begint. Dus welke? Seven. Which one?
1: Hij heet, we moeten dit maken.
0: We moeten dit maken. Oké, okay, we moeten dit maken. Laat eens even luisteren naar... We moeten dit maken, dames en heren. Wow, we hebben nog even iets aanstaan. Laten we dat even uitdoen. Ja.
3: Hey, jullie kunnen ook bellen, 020-737-1301. Als je een vraag hebt voor die boys, let us know.
0: Yes, daar heb je Marcelo die het even mooi voor ons even aankondigt. Want ja, de boys hebben technische fout hier aan het maken.
1: Weet je wat we doen?
0: Wat doen we?
1: We gaan eerst die oude tune van mij, hoe ik eerst was, afspelen.
0: Oké.
1: Okay. En dan in de nieuwe versie van mij.
0: Zo, Tottenham is de eerste dat we gaan... Oké, dat is mooi. We gaan Tottenham even afspelen. Yes.

0: Nou, yes, dat was 7 Tottenham. Yes, ja, lekker, yes, man. Het is een drillnummer. Dat kunnen we allemaal goed horen. Dat het een drillnummer is. Maar, ja. 7, vertel eens over dit nummer. Wat heeft jou geïnspireerd om dit te maken? Toen jij nog in die tijd zat van... Want als we naar drillnummers luisteren en we hebben het... Iedereen weet waar drill vandaan komt. En het heeft heel veel negatieve kanten gewezen. Maar wat was het negativiteit dat je echt het energie gaf om zoiets te creëren? Want het heeft een positieve wending gekregen, want je hebt een nummer gemaakt ervan. En je wilt wat vertellen. Maar wat heeft dat gecreëerd om het te doen?
1: Gewoon, kijk, dus... Ja, het is veel ruzie hebben met jongens. Mensen hebben kwetsbare dingen gezegd. Mm-hmm. Mensen hebben je bedreigd.
0: Ja.
1: Mensen zoeken gewoon ruzie met je op een slechte, hele irritante manier. En daar word je boos van.
0: Ja.
1: En dan uit je net op iets.
0: Ja.
1: En dan gewoon dingen die in je opkomen waarvan de woede is gekomen, ga je dan uit op een tune, zeg maar.
0: Oké, en ja, je hebt je uitlaatklepje gehad. Maar je bent nu op een leeftijd van 16. Mm. Wat denk jij, is het... Wat zou je beter willen doen nu?
1: Ik ben al beter bezig.
0: Ja.
1: Ik heb hele veranderingen gemaakt in mijn leven.
0: Mm-hmm.
1: Om het goed te doen voor mijn familie, voor de mensen om mij heen. En gewoon het goede pad opgaan, want ik heb altijd al het voorbeeld gekregen hoe je het niet moet doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dan moet je wel juist de cycle doorbreken om het wel goed te doen.
0: Oké, en jullie zijn broers en... Heb jij je broer dit nummer ooit laten luisteren?
1: Ja.
0: En wat was zijn eerste reactie hierover? Kijk, weet je dat nog?
1: Ja, hij vond het hard, maar liever geen drill.
0: Ja. Kijk, drill kan je altijd... Kijk, muziek kan je altijd... Muziek heeft zijn mooie kant en ook zijn slechte kant. Mm. En van het slechte kan je het mooie gaan maken. Hoe zou je erover denken om misschien later, of waar je nu in zit, dat je een drillnummer maakt met meer boodschap voor de youth van hey, kijk, dit was ik, 7, maar dit ben ik niet meer.
1: Ja, daar ben ik ook mee bezig. Ik probeer dat ook in elkaar te zetten.
0: En waarom het naam 7? Kan je dat vertellen? Je artiestennaam is 7. Maar wat betekent 7 voor jou?
1: Ja, gewoon... Geluksgetal, 777.
0: Zo, oké. Dat is je geluksnummer, zus. Oké. Okay. Lucky bird. Ja, man. Nice, nice. Zo, Laza.
2: Ja, man.
0: Zo, je broertje heeft net Tottenham laten afspelen. En mooie nummer.
2: Ja, toch?
0: Zeker. Maar wat vond jij ervan?
2: Ja, ik heb hem altijd een boodschap gegeven van... Als je drill doet, probeer altijd wel iets mee te geven...
0: Mm-hmm.
2: Ik ben zelf een persoon die echt een storyteller is. Ik probeer altijd wel een message mee te geven in mijn muziek.
0: Mm-hmm.
2: En ik probeerde hem ook op aan te sporen. Maar ja, ik heb ook gewoon tunes staan waarbij ik ook drill heb gedaan. En je toch praat over deze beetje negativiteit eigenlijk.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uitlaatklep.
2: Ja, gewoon een uitlaatklep inderdaad.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, ik heb altijd naar hem gekeken van oké, je weet toch, hij is ermee bezig. En hij probeert gewoon te groeien ermee.
0: Ja.
2: En dat het niet voor altijd zal zijn, maar voor even.
0: Ja, ja. Het is geen slecht nummer. Nee, en het is een goed nummer.
2: Ja, ik had hem ook gezegd van, je komt harder op.
0: Hij komt er zeker banger op. En de lyrics, weet je.
2: Man.
0: Je hoort hem flowen. Hij heeft een lekkere flow. Zijn eigen stijl. Dat is nice.
1: Ja, toch?
0: Ja, man. En zo, Laza, which one? Want jij staat ook gereed, geladen.
2: Ja, klaar. Doe maar, volgens mij test dit. Test it, baby.
0: Zo. Is wel een beetje de vrouwenkant op, hè?
2: Ja, man.
0: Ja. Dus,
3: laten we de luisteraar
0: net. We gaan het voor de luisteraars afspelen. Want eigenlijk wil ik meteen praten erover, weet je. Maar laten we hem even eerst luisteren. En dan hebben we die vragen gereed. En dan zal die jongen geladen zijn. Natuurlijk, jawel. New era. Luister naar Laza. Test it, baby. Yes, yes.

0: mensen dat was tested, baby van Laza. Lekker nummer, jongen. Swingend, voor de ladies. Ja, pakkend. Toch? Beetje clubachtig, hè?
1: Klopt.
0: Ja, man. Mooi, mooi. So, it is about the girls, hè?
1: Ja.
0: So, dat wil zeggen, je hebt wat geproefd.
1: Ik heb zeker wat geproefd.
0: Ja. Ja, man. Test it, baby.
1: Ja,
0: wat is het dat je hebt?
2: Mensen zien het niet bij. Is het de blootste DJ?
0: Ja.
2: All right.
0: Ja, man. Test it, baby. Maar vertel eens over het nummer.
1: Ja, het is tot stand gekomen. Ik had een ex van mij.
0: Mm-hmm. So was it's ik, always about the girls.
1: Always about the exes.
0: Always about the girls.
1: Ja, man.
0: Yeah, tell me what this girl do to you.
1: Ja, het was eigenlijk echt een goede, pure relatie. Maar ik was niet de persoon die ik moest zijn.
0: Oké.
1: Okay. Het is eigenlijk left gegaan.
0: Ja.
1: Zwaar left gegaan. Maar ik had echt moeite om eroverheen te komen. Dus nogmaals, het uitlaatklep. Toen ik deze beat hoorde, dacht ik wel van... Hey, weet je, ik wil wel iets erover vertellen. Mm-hmm. Je toch? En ja, het is een test. Alles is een test.
0: Life is always a test.
1: Snap je? Dus het was gewoon een moeilijke periode voor mij. Maar ik heb wel gewoon ervoor gezorgd dat ik het op de juiste manier kon vertellen.
0: Ja.
1: En daar is het uitgekomen. Test it, baby.
0: Okay.
1: Ik weet niet wat je doet. Je bent altijd on my mind. Let me caress you, baby.
0: Okay.
1: Ik ben al jaren aan het grinden. Laat me rustig met je zijn.
0: Okay.
1: Dus ik probeerde dus daar weer die message mee te geven van... Ze was echt goed voor me.
0: Ja.
1: Maar ja, je weet pas als je kent. Je gaat pas iets erkennen als je niet weet.
3: Als je het kwijt bent.
1: Ja, als je het kwijt bent.
0: Ja.
1: Dan ga je het pas beseffen, weet je.
0: Ja,
1: dat was met deze tune eigenlijk de boodschap.
0: Is net als ze zeggen dat spijt wat te laat, jij toch?
2: Met andere woorden, he fucked up.
0: Mm.
2: So, als je iets hebt, beschouw het als het je alles, man.
1: Ja, man, echt.
3: Inderdaad.
1: Echt, als een blessing, want dat kan zomaar weg zijn. En als het er niet meer is, dan pas ga je erover nadenken.
0: Ja, ik hoor je.
1: Dus dat eigenlijk, man.
0: Maar dat is erg mooi dat je verantwoordelijkheid draagt.
2: En vele mannen durven dat niet te zeggen, hè?
1: Nee, ik hoor je.
0: Dus, ja.
1: Ik hoor je.
2: Strak, man.
0: Je bent 21?
1: Sterk. 22.
0: 22.
1: Ja,
0: en
1: man.
0: Dit nummer, hoe lang geleden is dit?
1: Dit is nu 1,5 jaar geleden.
0: Zo, en toen was... 22 zei je toch?
1: Ja, man.
0: Ja,
1: ik was 21, al een beetje 21.
0: Ja? Oké, okay, ja, verantwoordelijkheid. Dat is iets wat wel erg mooi is, dat je het gewoon zo eerlijk geeft, vertelt.
1: Tuurlijk.
0: Dat je het erkent in jezelf.
1: Ja, man.
0: Maar dan dingen heb je gezien vanaf... Kijk, iedereen heeft wel een voorbeeldfiguur in zijn leven. Dus... Dat is mooi dat je het van ergens ook hebt meegenomen.
1: Ja.
0: En dat, je weet toch, waarschijnlijk komt het vanuit je vader vandaan of vanuit wie. Maar dat is mooi.
1: Ja, toch?
0: Weet je?
1: Ja, man.
0: Zo, test it, baby.
1: Test it, baby.
0: Ja.
1: Test the waters, je weet
0: ja,
1: toch?
0: Ja, man, test the waters. Maar heb je dit ook aan haar verteld? Want het is een nummer dat over iemand gaat in jouw leven.
1: Klopt.
0: Ja, toch? Het is
1: klopt.
0: Iets persoonlijks. En dat
1: klopt.
0: Wil je meedelen aan de youth en zo. Wat kan je nog meer erover vertellen? Dat heb je haar ook... Weet zij dat? Is ze bekend erover? Ermee?
1: Nou, niet met de tune zelf.
0: Nee?
1: Maar ik denk dat ze wel heeft gezien dat ik wel spijt had.
0: Mm. Oké. Zijn jullie nog...
2: Jullie zien elkaar nog wel af
1: en toe? Nee, man.
2: Oh,
1: helemaal
2: okay.
1: niet. Ik
0: helemaal
1: heb
0: niet.
1: Niet meer gesproken en zo.
0: Nooit meer?
1: Nee, man.
0: Oké. Footsie van de planet.
1: Footsie van de bodem.
0: Oké.
1: Ja, maar misschien ooit, wanneer die tune uit is, dat ze het door de trommelvlies kan blazen. Dat ze misschien
2: wel bezet. Wie weet, heeft ze het al gehoord zelfs?
1: Snap je, daarom.
0: Dus, ja. Je weet toch.
1: En als ik een kans heb...
0: News travels fast, bro.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
2: hier in Holland...
1: Ja.
3: Dit is klein kikkerland, noemen ze het.
0: En wat heb je ervan geleerd dan met het, jij toch, met eerlijk zijn tegen jezelf van, je hebt het gezien, dat jij niet een, je zegt zelf dat je niet een goed persoon was voor haar.
1: Ja.
0: Maar wat heb je verandering daarin gebracht?
1: Zeker, de langste relatie duurt met jezelf.
0: Ja.
1: Dus je moet sowieso eerlijk zijn naar jezelf toe.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel belangrijk, dat ik gewoon eerlijk kan zijn aan mezelf.
0: Mooi.
1: Ik heb ervan geleerd. Ik weet dat het ook niet meer gaat voorkomen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het liefst is het met haar. Maar als het niet anders is, dan is het niet anders zo.
0: Ja.
1: Ik heb er wel veel van geleerd. Ik ben er wel veel voor opgestoken. Ik ben ook mijn focus meer op mezelf gaan leggen. Wie ik ben en wat ik doe.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik eigenlijk als persoon wil achterlaten.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk, ik heb er veel van geleerd, man.
0: Oké, mooi, man. Maar als jullie nummers maken, toch?
1: Mm.
0: Laten jullie ook niet alleen door jullie zelf ook meeluisteren, maar je moeder, je vader. Je hebt je moeder, toch?
1: Ja,
0: jullie hebben jullie moeder,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, man.
0: Oké. Okay. Ja, je moeder, je vader. Wat zeggen hun daarover? Deel je nummers ook met hun? Ja,
1: zeker.
0: Ja?
1: Zeker.
3: Vrienden en familie.
0: Oké, okay, wat zeggen... Kijk, nou, je zal natuurlijk als jong persoon... Ik keek het meest naar mijn vader op.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Dus als ik bepaalde dingen deed... dan vertelde ik mijn vader eerder dan mensen om me heen, vrienden en zo. Maar dan ging ik het eerst met mijn vader bespreken.
1: Ja.
0: Met wie deden jullie dat?
1: Met onze broer eigenlijk.
0: Oh, jullie hebben een broer ook?
1: Ja, maar we hebben nog een oudere broer.
0: Oké, okay, en maakt die ook muziek?
1: Die maakte muziek.
0: Die maakte muziek. Dus ja, het man. Komt niet al. Dus het is een stap, trapgewijs, hè?
1: Ja, trappetje.
0: Ja, pap. Ja, het volgt ezels. Hoe zeg je dat nou? Ezelsplannetje? Ja, ezelsbruggetje.
3: Ja, nee, een van onze broers heeft ook een enorme bars.
0: Ja?
3: Ja.
0: Zo, oké. Okay. Dus dat is eigenlijk de main guy that inspired you too.
1: Ja, man, sowieso. Ja, ik ben meer vanuit mezelf begonnen. Ik heb altijd naar mijn broer gekeken.
0: Wat is je broer zijn naam? Zijn artiestennaam?
1: Dat weet ik eigenlijk. Wat was het eigenlijk?
3: Mr.
1: Nee. Mr. Burr heette hij.
0: Mr. Burr?
1: Ja, man. Dat, we praten echt over bijna 10 jaar geleden of zo.
0: Ja, dat is niet erg. Dat is nog steeds... Muziek gaat nooit dood, hè?
1: Klopt, het leeft.
0: Het blijft altijd leven. Ja, klopt. Het gaat... Via generatie na generatie, weet je?
1: Klopt.
0: Kijk eens maar naar Michael.
1: Ja, man, zeker.
3: Ja, hij is nog steeds bezig.
0: Ja, die man,
3: is weer op de nummer 1.
0: Ja, die man ligt in zijn graf.
1: Ja.
0: En nog steeds is hij nummer 1.
1: Klopt.
0: Dus muziek, dat heeft geen einde.
1: Klopt.
0: Dus ook al is het 10 jaar geleden, het staat op het net. En het blijft ook op het net.
1: Klopt.
0: Dus hoe heet hij? Wat zijn artiesten?
1: Mr. Bird.
0: En hij... Mr. Burn of Mr. Bird?
1: Burr.
0: Burr.
1: Ja, toch.
0: Oh, Mr. Burr.
1: Ja, man.
0: Oké, Mr. Burr. Nee, ik... toen was ik... Ik was meer... Ik, nee, kijk.
2: No. Mr. Alleen Rotjoch.
0: Alleen Rotjoch. Oké, okay, Cello kent alleen maar... kent alleen Rotjoch. Maar... Je zegt... hij maakte... muziek.
1: Ja, man.
0: Dus nu doet hij niks meer?
1: Nee, hij vond het niet zo fijn om op de voorgrond te zijn.
0: Oké, hij was meer de...
1: Meer
0: de Nate Dogg-achtige dude.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, dat is nice. Oké, dat is begrijpelijk. Maar als jullie, zeg maar, je nummers met hem... Wat is zijn reactie? Wat zegt hij over... Heeft hij deze ook gehoord? Test it, baby?
1: Volgens mij wel, man. Ik heb hem wel laten horen. Hij vindt altijd wel hard om ons muziek te horen.
0: Ja.
1: Hij is wel heel...
0: Beetje tips en zo te geven.
1: Ja. En hij is very supportive.
0: Ja. Dat is nice.
1: Hetzelfde ook voor mama en papa.
0: Ja?
1: Very supportive people.
0: Oké. En wat vond je vader van Tottenham?
1: Seven. Heeft hij Tottenham gehoord?
3: Nee, die heeft hij niet gehoord.
0: Nee? Oh. Luistert hij nu ook mee?
2: Bel hem op.
0: Heb je hem gezegd? Ja, je mag hem opbellen zo. Maar heb je hem gezegd?
3: Ja, ik heb hem wel gezegd, maar nog niet laten horen.
0: Oké. En Test It Baby?
1: Die is wel vaker door de speakers geblazen.
0: Oké. En je moeder? Wat zegt je moeder van Test It Baby?
1: Mijn moeder vindt het ook gewoon een goede tune.
0: Oké, nice.
1: Ze hoorde mijn lyrics, ze begreep het wel.
0: Ja.
1: Ze zei van oké, het is wel nice dat je iets vertelt erover.
0: Ja.
1: Ja, mijn moeder en ik zijn ook heel erg close als het gaat om gesprekken voeren en zo over deze dingen.
0: Oké.
1: Dus ze vond het ook mooi dat ik een uitlaatklep had, weet je.
0: Nice.
1: En dat ik het gewoon zo kon vertellen naar de mensen toe.
0: En wat zou je aan de jeugd willen meegeven over love? Met relatie... Dat met de relatie te maken heeft voordat je instapt?
1: Goeie vraag. Ja, denk echt 3 keer na, man.
0: Hmm.
1: Weet je, hou eerst echt van jezelf. Je moet jezelf eerst alles geven. Het klinkt heel cliché.
0: Maar het is echt ook zo.
1: Het is echt zo. Je moet jezelf gewoon
0: love yourself first before you love another.
1: Juist. Ja. En dat is echt belangrijk. Ja, wat ik zou willen meegeven is dat... Eerst jezelf op orde en dan kijken naar relaties. Want je hebt ook weer verantwoordelijkheidsgevoel, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Je bent met 2 mensen in een relatie, je doet het niet alleen. Dus je bent wel verantwoordelijk voor jullie beiden eigenlijk. En iedereen heeft de insteek daarin.
0: Okay.
1: En je wilt ook gewoon dat het gewoon goed verloopt.
0: Nou, dat is mooi. Dames en heren, horen jullie dat? Jongens zijn niet alleen echt. Is niet dat ze dat muziek iets is dat ze gewoon maken omdat het leuk is. Maar ze willen natuurlijk hun verhaal vertellen. Ze willen het laten weten hoe het is om ergens vast in te zitten en dan je uitlaatklepje te geven en los te laten en weer verder te gaan met een nieuwe doel. So, what is the next movement, the new movement that you guys made? Wat is een nieuwe doel dat jullie nu naar voren willen meegaan?
1: Ik wil sowieso graag wat meer solo tunes opnemen.
0: Ja?
1: Kleine EP'tje uitbrengen op Spotify. Ik heb nog niks uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: Het wordt wel tijd om iets uit te brengen, zodat mensen er wel echt naar kunnen luisteren.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Voor de rest heb ik ook niet echt een groot beeld erbij. Ik wil gewoon mijn eigen community opbouwen. Om ervoor te zorgen dat, ja,
0: mm-hmm,
1: dat ik gehoord word op de okay juiste manier.
0: Ja, natuurlijk. En kijk, er is nu... En Seven, same question for you. Wat is het nieuwe doel?
3: Ja, gewoon echt opkomend worden. Ook tunes proberen uit te brengen.
0: Mm-hmm.
3: Clips schieten, misschien een paar showtjes doen.
0: Ja.
3: En zoveel mogelijk mijn broer erin meenemen.
0: Oké, ja. Er is een artiest die wij zelf ook hier in huis kennen. En die is ook hier langs geweest. Dat is Suwinto. En die heeft 17 juli. Dat is al gaande. Het hele programma is al opgesteld. Weet je. Het is al in werking.
1: Mm-hmm.
0: Die is 17 juli in Den Helder. Is een netwerk, is een platform voor nieuwe opkomend artiesten om hun nummers te laten horen, zodat ze ook gehoord worden en het bekendheid te maken voor the people out there.
1: Yes.
0: Weet je? En de next volgende, hopelijk zien we jullie daar. Weet je? En reach out naar hem.
1: Ja, maar gaan we
0: weet
1: doen.
0: Je? Want waarschijnlijk is hij ook aan het meeluisteren. Of, ja, die hoort het wel. Maar zo bouwen we. Weet je? Toch? Als wij gewoon onze netwerk met elkaar delen en openstaan voor opportunities.
1: Ja, man.
0: Want muziek is echt... Je moet het met beide handen pakken.
1: Zeker.
0: Weet je?
1: Zeker.
0: En als je dat niet doet, is het alleen dat je nummer gewoon voor jezelf gehoord wordt. En dan blijft het...
1: Bij jezelf.
0: Ja.
1: Ja.
0: Weet je? Deel het. En hier kan je het doen met New Era.
1: Ja, man.
0: Weet je? Radio Station. So, we gaan even een pauze nemen, heren.
2: Yeah.
0: En dan na de pauze zullen we weer terug zijn.
1: Ja, toch?
0: Dus dan... Be ready.
1: Ja, man, komt goed.
2: Ja, ja, ja, mensen. Nog ongeveer 15 minuten te gaan voor de tweede uur. Je weet het zelf. Jullie kunnen bellen met 020-737-1301. Hebben een topic? Hebben een request? Let us know.
0: Ja, ja.
2: Ja,
0: ja. Wee, Marcelo. Amar mooi, de bezig. Jawel.
2: Ik sabi dat.

0: E fu you greedy fuleri, dan arraso nomo nomo you mubruberi. Na tap na 105.2 Ether.
1: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost. Razo.

0: Paso.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Het blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
4: Red Light Jazz Radio.

0: Nu er Amsterdam, tweede uur, tweede uurtje.
1: Yeah, wie hebben we hier, wie hebben we hier?
2: Seffa, je weet wat daar is.
3: Lassa, je weet wat schande.
1: Ze hebben lol, mensen, ze hebben lol. King Jufu, vaak, hè?
4: Jawel, jawel, we zijn er, we zijn er, we zijn er. Jawel. Alle woonkamers. Ja. Oké, mensen. We zijn er weer. Seven en Laza in house.
2: Yes, yes.
4: We hebben natuurlijk wat over de nummers verteld. En we hebben natuurlijk weer een andere gereed voor jullie. En dat is van Seven. En het nummer heet... We moeten dit maken.
2: Yes.
4: Nou, dan zullen we erover hebben ook. Over dit nummer. Weet je, meer het inhoudelijk erover gaan praten. Over hoe je het bij elkaar hebt gebracht. Hoe we dit moeten maken, gaan we nu naar luisteren. Yes?

Yeah. Wees niet bang of wat het te maken. Ik heb in die dag we kunnen niet slapen. We moeten dit winnen, we moeten dit maken. Ik heb in die dag we kunnen niet slapen. Kunnen niet slapen, we blijven praten, praten door de vader. We klimmen omhoog, we gunnen naar daken. Richting de hemel, uit de bij de vader, we pressen.

altijd bij de vader, we pressen hem op, op, op. Sommige dagen die waren echt voor me, nu doen we het top, top, top. Ja, nu doen we het, ja, ja, nu doen we het, ja, ja, nu doen we het top, top, top, nu doen we het, ja.

0: 때 간 있어 너. Yeah, 눈이 너만 때 간 있어. Yeah, 눈이 너만 때 간 있어 너. Yeah, 올리 파이트
1: Ja, we moeten dit maken. Van Seven. Ja. So Seven. Het is een beetje drill, toch?
0: Nee, totaal niet.
1: Nee, trap?
0: Ja.
2: Hoe trap?
1: Ja, ja. Hoe trap?
0: Die beat dan. Tekst is heel iets anders.
1: Ja, die tekst is wel iets anders. Maar als jij je muziek maakt, is het op... Maak je de beat zelf? Heb je een producer?
0: Ja, ik heb wel een producer.
1: En dit is van...
0: Nee, deze is van YouTube.
1: Oh, dit is gewoon van YouTube?
0: Ja, gekocht.
1: Oh, je hebt het gekocht?
0: Ja.
1: Oké. Hoe gaat dat? Ja. Met nummers kopen. Kan je de youth even een beetje uitleggen daarover?
0: De producer benaderen. En dan zeggen welke beat en hoe. En dan geeft hij een prijs en dan kan je het kopen.
2: Of je kan via website?
0: Via websites.
1: Ja. En...
3: Wat is een van de bekendste websites waar je beats kan halen?
0: Zo. Hoe heet die website ook alweer? Ja, je kan het op SoundCloud doen. Dat is een van de grootste die ik ken.
1: Ja?
0: Ja.
1: SoundCloud, oké. Okay, ja,
2: vaak
1: is...
2: heb je ook gewoon iets in die bio staan, toch? Dan zie je die link in die bio en dan ga je naar die website van die man en dan koop je gewoon daar die beat.
3: Oké.
1: Okay. Ja? En hoe is zo'n relatie met zo'n producer dat, zeg maar, in het buitenland is? Ik neem aan dat het een producer of een beatmaker is van...
0: Ja, Engeland of zo.
1: Ja, en hoe gaat dat?
0: Ja, gewoon benaderen via app.
1: Ja?
0: Ja.
3: Oh, is de nummer, alles staat erop?
0: Ja, kan ook, ja. Ligt eraan of hij dezelfde dat erin heeft staan of... Of zijn e-mail of iets in die richting.
3: Ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: En waarom het naam, we moeten dit maken?
0: Ik heb in die tekst, zeg ik... Ik heb in die dagen, we konden niet slapen, we moeten dit winnen, we moeten dit maken. Doe het voor mijn moeder en vader, zusje en kids. Schiet er even dat ik mis. Je weet dat ik met één nog dicht. Dus we moeten het maken voor mijn toekomst. Ik heb God aan mijn zij. Ik moet het halen voor mijn moeder, vader, zusje en mijn toekomstige kinderen.
1: Oké, mooi man. Mooi. Dus je bent...
3: Het is een family thing.
1: Het is een family thing, maar je bent ook gelovig.
0: Inderdaad.
1: Ja? En wat voor religie?
0: Ja, gewoon God.
1: Nee, maar je hebt katholiek, christen...
2: Waarom
0: kijk ik naar jou?
2: We zijn christelijk.
3: Ja, hij is Boeddha, zie ik.
2: Nee, man.
1: En dan gaan jullie bij jou ook wel zondag naar de kerk geweest?
0: Ja, we gaan
1: naar
0: de kerk.
1: Uit wie's idee komt dat vandaan?
0: Moeders.
1: Moeders, ja, moeders altijd.
0: Ze is klein.
1: Ja, moeders altijd. En jullie background, wat is jullie afkomst?
0: Surinaams.
1: Kan je dat ook even aan de youth vertellen?
0: Surinaams-Nederlands.
1: Surinaams-Nederlands. Dus je moeder is Surinaams?
0: En mijn vader is Nederlands.
1: Ja, ik heb een gesprek al met jullie vader gehad. Zo, zo heeft hij...
0: Nederlands.
1: Surinaams-Nederlands. Dus je moeder is Surinaams?
0: En mijn vader is Nederlands.
1: Ja, ik heb een gesprek al met jullie vader gehad. Zo hebben we...

0: ja, maar meer dieper in van omdat hij maar etak utongo dat we elkaar allemaal een boer.
1: Dat ook doen.
2: Ja, maar hij is ook gewoon letterlijk een boer.
1: Ja. Dat ook doen. Maar het komt er vanaf van precies dat. Dat die boeren naar Suriname gingen. Dus, want dat is automatisch boeren werden genoemd.
0: Ja, ja, dan zei het boer toch. Maar dat is mooi. En wat vindt je moeder van dit nummer?
2: Ja, ze vond het mooi. Ja? Vooral omdat het ook een christelijk achtig nummer is.
0: Ja, ik hoor dat. Ik hoor het geloof ook dat je dat erin benoemt en meeneemt. Dat is mooi. En je vader?
2: Ja, mijn vader die is niet echt gelovig of zo, maar hij vond het ook wel hard.
0: Ja, maar het is mooi te zien, omdat het is mooi te zien dat jullie ouders jullie motiveren en supporten in wat jullie doen.
2: Ja, daar ben ik zelf ook heel blij mee.
0: Ja, ja.
2: Ben niet beter gewenst.
0: Ja, en dat zal jou zeg maar meer boost gaan geven om door te blijven gaan.
2: Inderdaad.
0: Dus stop niet met muziek maken. Blijf gewoon doorgaan.
2: Was ik zeker niet van plan.
0: Ja, en je weet maar nooit waar dit je naartoe brengt.
2: Ja, waar dit eindigt.
0: Ja, waar dit jullie eigenlijk naartoe brengt.
3: Ja, man.
0: Ja? Ja. En wat vond jij van het nummer toen je broertje het heeft gemaakt en het heeft afgespeeld? Wat voor boodschap kreeg je hier daarbij?
3: Ja, meer de richting waar ik eigenlijk naar op ben gegaan. Zeg maar echt die storytelling. Ik merkte dat hij zichzelf aan het uitdagen was ook. Gewoon, het was niet echt iets voor hem of zo.
0: Mm-hmm.
3: Moet maar zeggen als ik verkeerd.
2: Ja, die tijd niet echt, maar nu wel. Mm-hmm. Het was gewoon proberen, kijken, zoeken wat ik echt
0: Je was jezelf aan het zoeken?
2: Ja, inderdaad.
0: En nu heb je jezelf gevonden?
2: Inderdaad, zeker.
0: En hoe gaat dat? Hoe vind je dat?
2: Het gaat goed. Ik ben ook zelf bezig met storytelling. En gewoon wat ik allemaal in mijn leven heb gedaan, meegemaakt. En hoe ik eruit ben gekomen, probeer ik allemaal te uit op beats. En gewoon kijken wat voor beats ik nodig heb. Hoe ik dat ga doen, wat ik daarvoor nodig heb. En daarvoor heb ik ook mijn broer, want hij heeft zichzelf daar ook in gevonden.
0: Oké, mooi. Mooi.
2: Ja, dus zodoende.
3: Ik vind het gewoon hard, man, dat hij het doet op de manier hoe hij het nu doet.
0: Ja.
3: Zeg maar, het heeft ook gewoon tijd nodig. Het is een kunst. En daarin moet je veel oefenen gewoon.
0: Ja, zeker, want oefening baart kunst,
2: zeker, zeker.
0: En kijk maar, toch, jullie broer, de oudste, toch?
2: Ja.
0: Die is de eerste kunstenaar geweest in het huis waar jullie vandaan komen.
2: Ja, maar toen was ik nog niet eens geboren, volgens mij. Of ja, ik had het niet echt door, ik was buiten aan het spelen.
0: Nee, zie je, kijk dan, maar kijk. Ondanks je het niet door had, maar kijk waar het je naartoe heeft gebracht.
2: Ja.
0: Weet je? Dus het is echt een... Het is energie. En energie volgt. Weet je? En als je de juiste magneet bent geworden, dan ga je dat naar je toe trekken.
2: Inderdaad. Mooi gezegd.
0: En kijk eens wat jullie zijn. Jullie zijn de juiste magneet aan het worden. En trek het maar naar je toe, maar stoot het ook weer af. Geef het door.
3: Dat is.
0: Weet je? Inderdaad. Want de youth heeft dat echt nodig. En het is mooi om te zien dat jij 16 jaar oud bent. En je broer op een 21 jaar leeftijd...
2: 22?
0: Maar op een 21 jaar leeftijd heeft ontdekt van... Hey, it's not only about the love, maar ik moet ook van mezelf meer gaan houden. En ook meer naar mezelf gaan kijken. Zelfreflectie. Is heel vroeg bij hem begonnen. En dat heb je bij de meeste jongeren niet. En kijk eens... Kijk wat voor energie dat allemaal met jullie doet.
3: Ja.
0: En zo blijf maar doorgaan zo, hè.
2: Ja,
0: keep moving, be positive. En zoals ik blijf zeggen, je weet maar nooit waar dit je heen brengt.
2: Inderdaad.
0: Ja? Zo, Laza. Ja, ik was er bijna. Ik had het bijna mis, bijna. Maar ik heb geschoten. Ja, raak. Wat is the next one voor jou?
3: Through my mind.
0: Zo, ja, man. We gaan diep graven, hè?
3: Ja, we gaan
0: Ja, maar diep... je bent een graver, joh.
3: Ja, zeker.
0: Maar je hebt een broertje ook.
1: Hij zei het al, hij is een storyteller.
0: Ja, maar zijn broertje volgt hem ook heel mooi. Want hij komt met een nummer, we moeten dit maken. Dan begin van trap, toch? Was trap.
2: Hoe trap?
0: Ja, nee, maar die eerste, die was drill.
2: Die eerste was drill.
0: Ja, van drill naar hoe trap. Maar hoe trap op een positieve manier?
1: Zoals die heb.
3: Ja, toch?
0: Met een storyteller eraan.
1: Ik heb niks negatiefs
0: gehoord.
1: Nog
0: niet. Ik zie dat het nummer nog niet af is.
2: Nee, klopt.
0: Dus je bent er nog mee bezig. Dus het was gewoon
2: een kleine demo.
0: Van kijk eens maar wat Seven nog meer kan doen. Terwijl hij 16 jaar oud is.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, man. Blijf doorgaan, jongen. Je weet maar.

0: nooit. Misschien ben jij de next...
1: next best.
0: Ja, de next best one. Ik ga geen namen noemen, je toch. Ik moet elkaar niet gaan vergelijken met andere artiesten. Ja. Want je toch, iedereen is zichzelf.
2: We'll see what happens.
0: Ook, ja, iedereen maakt uniek muziek. En je toch, jouw muziek is ook heel erg uniek aan het worden. Mm-hmm. Ja? Zo,
2: Laza,
0: we gaan nou die van jou afspelen.
1: Ja, toch,
0: Through My Mind gaan we even luisteren, dames en heren. En dan, ja, be right back met de next questions. Yes, yes.

0: beter maken.
1: Yes, dat was Laza met Through My Mind. Nou, mooi nummer. Through My Mind, kan je er wat meer over vertellen, Laza?
2: Want... Ja, maar zeker. Through My Mind, ja. Deze tune had ik bij een mattie van me gemaakt. Had deze beat had hij opgezet. Toen dacht ik al van, oké, je weet wel, we gaan door mijn mind gaan. Wat heb ik allemaal meegemaakt? Hoe gaan we ervoor zorgen dat ik deze tune op de juiste manier kan vertegenwoordigen? En Through My Mind zegt het al, we gaan gewoon door mijn mind heen. En ja, we gaan gewoon laten zien hoe diep het kan gaan. Ik zeg het ook, ik doe niks voor shine. Ik ben op grind, ik weet het zeker. Hoeft niet zo te zijn. Ik weet het, daarom ben ik zelfverzekerd. Going with the tide. Ik ben aan het zweven met beide benen op de grond. 007, maak het gewoon, deed het zelf. Nigga, are you dumb? Dus we doen het zelf, we hebben het zelf gedaan. En we proberen altijd gewoon die artistieke motivatie ook door te laten zetten, zeg maar.
1: Wel, mooi, mooi, mooi, man.
2: Ja, man.
1: Het is ook leuk om te zien dat... Kijk, ja, ik zal het even zeggen, je hebt een fan in huis. Ja, je broertje die kent jouw nummers beter dan jezelf.
2: Ja, bijna wel.
1: Ja, ik hoor hem echt meereppen. Ja, en dat is mooi om te zien, want kijk, ik ben zelf ook de oudste.
2: Okay.
1: En ik heb ook broertjes. En het is mooi om te zien dat je broertje echt een beetje een soort van in je... Niet in jouw schoenen probeert te lopen, maar naast je, met je mee probeert te lopen.
2: Ja,
1: en dat je hem ook, je begeleidt hem ook daaronder.
2: Ja, toch?
1: Ja, toch? En dat kan ik zien. Ja, toch? He is main guy.
2: Ja, dus
1: you got a good guy in your corner.
2: Ja, maar sowieso.
1: Ja, maar nice, man.
2: Sowieso.
1: Nice, man. Keep
3: dank
1: it
3: up. Dank wel.
1: Oké, en Through My Mind is van Laza. Seven, wat vond je ervan toen je het hoorde?
3: Ik vond het echt geweldig.
1: Ja?
3: Ik zei hem ook direct, we waren op Schiphol, ik kan me dat nog herinneren.
1: Ja?
3: Hij had hem nog niet eens opgenomen. Hij ging freestylen daar op Schiphol.
1: Oké. Okay.
3: Een sigaretje aan het roken waren.
1: Ja?
3: Ik ging helemaal mee viben. Toch? Dat was die dag toch, ja.
2: Dat was die dag, inderdaad.
1: En jullie maken nummers, dus je schrijft je nummers zelf. Je gaat eerst freestylen?
3: Ja, zo, ja, nerdy, ja? Flow proberen te
2: zoeken. Ik wel eigenlijk.
1: En hoe doe je dat? Neem ons mee daarin.
2: Ja, zeg maar, als ik een beat hoor en ik vind hem echt nice, probeer ik eerst te neurien, zodat ik de juiste flow vind.
1: Mm-hmm.
2: En soms ga ik gewoon gelijk ook freestylen. En dan schrijf ik het op, of ik neem het eerst even op. En dan schrijf ik het daarna op. En dan ga ik hem gewoon helemaal cleanen, zeg maar.
3: Fine-tunen, puntje op de i zetten.
2: Juist, inderdaad. En daar was het eigenlijk al... Ik had die tekst al, maar ik had het nog niet opgenomen.
1: Mm-hmm.
2: En toen liet ik hem gewoon horen en hij zegt van, bro, dit is gewoon te hard, man.
1: Okay.
2: En toen ben ik daarna, de dag daarna, ben ik gelijk de studio ingesprongen met die mattie van me, want die beat is van die mattie van me.
1: Ja.
2: En toen heb ik het gelijk opgenomen, man.
1: Oké, dat is mooi.
3: En 2-3 dagen daarna had ik hem in mijn bestanden staan en dan ging ik hem 24/7 luisteren.
1: Ja?
3: Ja.
1: Okay, mooi, mooi.
4: Hij heeft
1: gewoon
4: gekauwd van je vader, man.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat is ook wat je wil, toch?
4: Ja, natuurlijk.
2: Als het goed slaat bij de mensen waarvan je houdt, dan weet je gewoon 100% zeker dat het goed terecht gaat komen bij anderen. En dat heb ik echt gemerkt. Dat merk ik ook wel vaker, hoor. Dan hebben we vaker wat tunes liggen en dan zeggen we van, ja, maar dit is hard.
1: Mm.
2: En zo supporten we elkaar ook weer, weet je.
1: Oké, mooi. En als we het over muziek hebben, toch? Kijk, als je muziek maakt en als je muziek begint te leren kennen, zijn er artiesten waar je naar luistert. En die artiesten waar je naar luistert zijn ook die artiesten die je een beetje een soort vorming gaan geven om je stijl te vormen.
2: Mm-hmm.
1: Hoe is dat bij jullie gegaan? Welke artiesten kijken jullie nou op? Want als ik naar dit nummer luister, dan vind ik dat het een beetje de richting opgaat van een beetje Drake-achtig.
2: Ik hoor je.
1: Ja.
2: Ik hoor je.
1: Ja, ik vind het iets van... Dat jij bent gaan luisteren naar Drake. En misschien iets ergens van Drake heeft het opgeslagen in jou om een beetje op zo'n flow te gaan. Want het is een nice flow.
2: Ja, maar ik heb meer van Joe. Joe is wel echt waar ik naar opkijk.
1: Joe? Oké. Okay. Ja, nice. Wie nog meer? Kijk, noem 5 artiesten voor mij op, jullie beiden. Ja. Dan willen jullie opkijken en wie jullie namelijk inspireert?
3: Dat is echt een hele goede vraag.
2: Ja, man. Joe voor mij.
1: Ja?
2: Mijn broer.
1: Nice. En hoe je broers naam is?
2: Mr. Burr.
1: Okay, Mr. Burr.
2: Ja, man. Kendrick Lamar.
1: Okay, a lyrical artist.
2: Ja, man.
1: Nice.
2: Dan nog twee. Even kijken. Ja, ik vond Seven Alias ook gewoon hard.
3: Mm-hmm. Hetzelfde gaat van mij.
2: Fresco, ik weet niet, maar Fresco is niet zo bekend bij de meesten, maar Fresco ook.
1: Ja, ik ken Fresco.
0: Hij is old school.
1: Ja, hij is old school. Fresco is old school en ja, Fresco, dat is heel mooi dat je het zegt. Fresco doet mee met Suwinto.
2: Oké.
1: Ja.
2: Crazy.
1: Ja, dus die is ook daar aanwezig.
2: Top, man.
1: En weet maar nooit, als je even het balletje goed schiet, misschien scoor je.
2: Ja, man.
1: En ik hoop ook dat je scoort. Ik denk ook dat je zult scoren.
3: En die
1: maar
3: dat
1: ding
3: mis,
1: is gewoon, je moet er gewoon voor gaan.
0: Yep.
2: Ja, man.
1: Want het is inspanning die je moet tonen.
2: Ja, toch?
1: En dat is niet, in muziek is het niet dat je gaat moeten, dat je denkt van oké, ik heb het gemaakt, ik heb een nummer, ik ga een beetje lean back.
0: Blijven.
1: Je moet droppen, blijven doorgaan.
2: Loop.
1: En als je niet doorgaat, ja, dan krijg je een soort dinosaurus. Tijdperk.
2: Ja, man.
0: Iemand zoals Tupac, die man sliep bijna gewoon in de studio.
2: Klopt.
1: Maar woonde in de studio.
0: Ja, constant, man. Was hij daar gewoon.
1: Michael Jackson owned de studio.
2: Ja, toch.
1: Dus, noem maar op, al die grote artiesten die het echt groot hebben gemaakt en tot nu toe, ook al zijn ze niet meer in ons midden, het is het proces van door blijven gaan, niet stoppen.
2: Klopt.
1: Gewoon echt naar voren blijven gaan.
2: Klopt.
1: En dat heeft ervoor gezorgd dat hun nummers gewoon echt nog steeds in ons midden is. Dat we het kunnen beluisteren en dat we het mee kunnen delen aan de next generation.
2: Mm-hmm.
1: Ja, weet je wel? En dat is iets wat je misschien wanneer je ook zo ver bent ook zou bereiken.
2: Zeker.
1: Heb je?
2: Zeker.
1: Ja, dat is mooi, man. En voor Seven. Ik hoor al, je broer zei Seven
3: Alias.
1: Ja, Seven Alias is een van zijn grote artiesten waar hij ook naar opkijkt. En je hebt het
3: voor
1: een
3: mij,
1: beetje...
3: Ja, het geldt zo. Geldt het
1: ja,
3: zo
1: daar, vandaar ook Seven, hè?
3: Ja. Nee, ja. Niet eens.
1: Nee, ik mag geen
3: niet eens.
1: Ja, ja, oké. Okay. Geef ons de vijf beste.
3: Ik heb er twee eigenlijk.
1: Ja?
3: Ja, drie misschien.
1: Oké, noem maar.
3: Ja, Seven Alias, Bilfa Quattro en 100 keer.
1: Hoe?
3: 100 keer.
1: 100 keer?
3: Ja. Dat zijn nieuwe opkomende artiesten ook.
1: 100 keer, is een Nederlandse rapper?
3: Is een Nederlandse rapper, ja, inderdaad.
1: Oké.
3: Maar ik vind hun flow van Bilfa Quattro en 100 keer vind ik gewoon echt gewoon geweldig.
1: Mm.
3: Niet per se wat hun rappen, maar die flow, hun stijl,
1: mm-hmm.
3: Hoe ze hun tunes in elkaar zetten, ik vind dat gewoon hard.
1: Okay.
3: Persoonlijk.
1: Oké, nice. Nee, 100 keer zeg mij nu even niks.
3: Nope. Ja, check die man. Luister de tune van hem.
0: Ja, maar even okay. Van hem draaien.
1: Als jij een tune van hem hebt, dan kunnen we het even afspelen.
3: Even kijken.
1: Staat die op Spotify
3: ja,
1: of
3: inderdaad,
1: YouTube?
3: Ja, hij staat op Spotify.
1: Ook op YouTube?
3: Ook op YouTube.
1: Ja, zeg eens een...
3: Ernie.
1: Ernie.
3: A-R...
1: N-I-A.
2: Ernie.
3: Die is heel dik gehad.
1: Maar hoe is zo'n artiestennaam? 100
3: keer.
1: Gewoon 100 en
3: dan een cijfer en dan X.
1: En dan X.
3: Ja.
0: Simpel.
3: Okay. Ja.
2: Ja, man.
1: Simpel. We houden het gewoon simpel, hè. Zie je, dat zijn meestal van die Nederlandse artiesten.
3: Ja,
1: die gewoon zo simpel mogelijk willen houden, zodat ze gezocht kunnen worden.
3: Hij is
1: je?
3: Niet zo lang in de scene ook, maar hij doet het wel goed.
1: Ja?
3: Qua onder de jongeren, ja.
1: Oké, we gaan even naar 100 keer luisteren. En dan zullen jullie straks even... We hebben nog een laatste nummer, toch? En dat is een beat.
3: Ja, eigenlijk nog twee.
1: Oh, welke? Wat is dat?
3: Nog eentje van mij en nog eentje van hem.
1: Welke is die andere dan?
3: Die staat op YouTube bij jou.
0: Hoe oud is die?
1: Oh, welke was dat?
3: 100 keer.
2: 100 keer, ik weet niet.
3: Rond de 18, 19 zo.
1: Oké.
0: Ze zijn allemaal jong, man, tegenwoordig. Wat
2: is
5: Hello, Tom.
6: Ben je bij dit gewoon?

0: Ja, dat was 100 keer Ernie. Ja, dat is een nieuwe artiest. Die Seven, die kijkt daar ook heel erg naar op. En het is een van de favoriete rappers van Seven ook. Oké, nice nummer. Hij is nog nieuw, dus dat komt nog wel. Misschien hopelijk komt hij ook een keer hier langs. Kan hij ook zijn verhaal vertellen. Ja. We hebben dan een verrassing voor jullie. Een nieuwe verrassing. Nou, niet nieuw. Maar die jongens zullen zo meteen of op een beat freestylen. En ja, zullen we het even luisteren daarna, hè? Ja? Zijn jullie ready?
1: Ik ben ready.
2: Sowieso.
0: Oké. Dan, wanneer jullie de beat horen, dan kunnen jullie zo beginnen, hè?
2: Ja, toch?
0: Maar, Oké, ik ben echt benieuwd hoe jullie dat gaan doen, maar let's listen to this.
2: Oh, voor mij als eerst, let's go.
3: Hey, yo, it's Glad on the band.
4: Hi, ik zoek corruptie, maar ik blijf puur.

kijk hoe ik bouw. Zegen op zegen, geen ruimte voor fout. Leiden was thuis, maar ik bleef trouw. Nu word ik versnaam, maar het voelt nog rauw. Shit, broeder, je moet niet testen. Ben op beste, jij moet die komen kijken. Maar jij weet, je kan niet flexen. Met de Lord als ik ren in mijn lane. Zij zoeken problemen, ik zoek alleen gain. Maar op is het duivel, geen tijd als ik game. Ik weet in die stilte en prik door die chain. Met de Lord als ik ren in mijn lane.

Vind het grappig, we komen naar boven. Jij weet toch, broeder, we blijven hier stomen. Zeg je eerlijk, je kan niet komen. Mensen, ze denken, ben dom. Zeg je eerlijk, ja, we zoeken naar ton. Ja, we kijken, maar we gaan er wel verder. Ik ga echt zeggen, ga niet achterom. Ben met mijn broski, is mijn homie. Zeg je eerlijk, die dagen waar lonie. Ja, we kijken, maar houden een komie. Zeg je eerlijk, ja, we houden ironie.

0: man.
1: Nou, dat was een freestyle van Laza, hè?
0: Ja, man.
1: Nah, nice, man. Nice, man. Goeie. Nou, dan... we hebben Seven ook al ready. Okay. Op dezelfde beat.
2: Nee, niet op dezelfde beat.
1: Oh, niet op dezelfde beat? Ik dacht...
2: Die van YouTube zei...
1: Laten we even kijken welke het was, want we hebben het gezet, maar ik heb het eraf gehaald. Wat was het nou? Ja, typ het even voor hem. Nou, dat was een goede freestyle. Van, oh, we hebben hem hier.
3: Ik dacht van,
1: nou, dat was een goede freestyle van Laza. Nu gaan we naar Seven, hè. Dus Seven, ben jij gereed?
2: Ik ben ready. Always ready.
1: Oké.
2: Verkeerde.
1: Begin op. Nee, is goed.
4: Finches, this is crazy.

tenne capkins, pet ik ben op water, kijk naar mijn mams. Zag de Dior rijtje, Kelly wil komen in een meal place. Ze wil me koel, maar ja, daarna Parijs. Naar mijn nek al ijs, ik ben onderroet en ik heb geen spreid. Spring in de boot en ik flip wat heet. Ik ben onderroet, dus zoeken naar kick. Zorg gewoon voor de

ben ook een horizon en zwijger. En om mij wil laten je type. Alles wat ik wil, dat kan je krijgen. Vooral marine, we schaien crash. Ik ben onder route en dat doe mij dead. Meer dan 210 met cash. Ben onder route, we doen het echt. Oh.

0: Okay, Dad.
1: Okay, Dad. Dat was Seven. Ik ben op mijn grind.
2: Ja, ik ben aan de grind.
1: Oh, ik ben aan de grind. Oké. Okay. Nice, man. Kan jij het even overnemen? Ik moet even naar... Ja?
3: Hey,
1: yeah!
3: Hij komt er niet bij. Helemaal blij ook.
4: Ja, man. Rijge tijger houden. Je weet zelf. Seven.
2: Yes.
4: Hoe lang heb je erover gedaan met deze tekst?
2: 5 minuten.
4: Wauw.
2: 5 à 7 minuten. Het komt omdat ik deze tattoo op mijn arm heb. En okay, er staat letterlijk one of a kind.
4: Mensen kunnen het niet zien. Tenminste, als ze de dingen hebben, VLC hebben. Maar wat staat er op die tattoo?
2: Hier staat one of a kind.
4: Oké. Okay.
2: En ik was gewoon aan het freestylen met de mattie in mijn kamer. Ootje, en zo naar Ootje.
4: Ja.
2: En toen kwam ik die beat tegen op YouTube. One of a kind heet het letterlijk. En ik keek naar mijn arm, keek naar die beat, ik keek naar hem. En toen ging ik gewoon spitten en toen kwam dat. En toen heb ik het afgemaakt en nu dit.
4: Oké, okay, ja, oké. Okay.
0: Laza.
4: Laza. Hoe komt het dat jij die tekst niet kent een beetje? Want ik zie van je kent een klein beetje.
0: Ik heb het al eerder gehoord, toch? Dus ik was gewoon een beetje aan het meevijben. Ja, man. Ik ken het nog niet helemaal, maar dat komt goed. Gewoon snel de studio ingaan en dan kunnen we het gewoon opnemen, man. Zodat ik het zelf kan blazen in mijn eigen osso gewoon.
4: Oké, oké, oké.
0: Ja, man.
4: Even andere vragen. Waar wil je belanden over 10 jaar?
2: Ik? Op een groot stage met een grote artiest ergens aan de andere kant van Nederland.
4: Mm.
2: Gewoon shows. Ik wil sowieso 1 keer minimaal in mijn leven in de Ziggo Dome hebben gestaan.
4: Uh-huh.
2: Minimaal 1 keer.
4: Uh-huh.
2: Ja, kijken waar het naartoe gaat.
4: En Laza?
0: Ja man, ik wil gewoon sowieso ervoor zorgen dat ik een welvarend artiest ben.
4: Ja.
0: Maar buiten dat omdat ik ook gewoon mijn eigen community bouw.
4: Uh-huh.
0: Ik ben ook meer gefocust op de entrepreneurial side van things, zeg maar. Uh-huh. Dus ik wil ook gewoon mijn eigen bedrijf starten en zo. Maar waar ik over 10 jaar sta, is gewoon sowieso met de familie. Ergens op Aruba.
2: Wat hij lekker zegt, wat laag. Hij zegt, wat hij zegt.
0: Gewoon lekker laag.
4: Een family business of just vibing?
0: Nou, ik denk wel family business. Ik probeer wel mijn broertje mee te nemen en zo erin ook.
4: Ja.
0: En als het lukt, gaat het ook gewoon goed komen. Maar vooral met mijn broertje, man.
4: Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, maar wij met z'n tweeën gewoon.
4: Jullie zijn altijd samen, hè?
0: Ja, altijd. Man.
2: En dope, altijd dope. Ook geweest.
4: Dat zie je ook niet vaak, hè? Dat zeg maar, twee broers altijd samen zijn. Weet je, dus hou we zo.
0: Sowieso.
4: Ja, en
2: is mijn kijkje, is mijn twin.
4: Leuk om te leuk gezegd, leuk gezegd. Oh, jullie doen als twins eigenlijk ook, ja?
2: We zijn eigenlijk niet twins, alleen hij is 6 jaar ouder dan we worden.
0: Ja. Ja, man.
2: Ja, mijn zus hoort er ook bij, en zo naar mijn zus ook. Okay,
0: ja, man, shout out naar Indy.
4: Alright. Het is ongeveer nog 20 minuten te gaan voor de mensen thuis. Waar kunnen ze jullie vinden?
2: Ja, mijn TikTok. Mijn TikTok, ik ben veel actief op TikTok. Ik ga daar binnenkort veel tunes erop als ik meer in de studio ben.
4: Ja.
2: Dat is S3VN27.
4: Nogmaals?
2: S3VN27.
4: All right. En ja, Laza?
0: Man, ik ben ook gewoon veel op TikTok en op Instagram. Is Lazarus van Praag.
4: Mm-hmm.
0: Ja, Lazarus van Praag gewoon. Maar kan je me gewoon vinden. En we gaan het gewoon moois van maken, man.
4: All right, all right. Heb je een vraag voor ons?
0: Ja.
2: Ja, goede vraag eigenlijk. Of we vragen hebben, ja. Eigenlijk, hoe zit dat met die artiest en zo? Hoe gaat dat in zijn werking? Wat doen we precies?
4: Hoe bedoel je qua?
2: Qua muziek maken, is het dan ook gewoon je treedt op? Is het de open mic? Wat voor?
5: Oh, die van de Sprint.
2: Juist, inderdaad.
4: Daar kan King Juvo meer over zeggen.
5: Die van dat evenement van Suwinto is je hebt ook een open mic.
2: Mm.
5: Dus dan kan je ook gewoon je ding doen.
2: Mm.
5: Wat je ook kan hebben, is dat hij het podium gunt.
2: Mm.
5: En aan jou overlaat dat je je nummer afspeelt en rapt met DJ erbij.
2: Mm.
5: Dus een optreding.
2: Oké, oh, oké. Okay. Ja. Okay, okay.
5: Zodat je echt aan het optreden bent voor het publiek.
2: Okay,
5: die
2: dope.
5: Daar aanwezig zal zijn.
2: Dope.
5: Bij het evenement.
2: Goed, bij de eerste volgende zien jullie mij sowieso daar.
5: Ja, man. Ja, dus man. Zoals ik je zei, zoals ik het ook zeg, van neem gewoon contact met hem op. Stuur je dingen,
2: Dat heb ik al gedaan, ja, ik was al ready.
1: Oké, okay, dat is mooi. Ja, ja, je bent er goed bij, je bent goed gemotiveerd, zie ik. Dus dat houdt ook zo. En dat zal je zeker ook ver brengen. En voor Laza, hetzelfde verhaal. Dus, je heet toch, reach out, stuur je dingen naar hem, vertel je verhaal een beetje. En dan, ja, dan krijg je een uitnodiging van het team van hem. En dan kan je kijken ook. En je krijgt ook een glimpse van het echt, hoe het echt gaat in het echte wereld met background, weet je, achter het podium, achter de schermen.
0: Ja, toch.
1: En dus dan krijg je ook, je krijgt ook een portfolio waarschijnlijk. En zal er ook een fotograaf erbij zijn van een tijdschrift, van een magazine. En die dat allemaal op de, ja, ja, die dan allemaal dat in zijn werking gaat zetten. En dan kan je... Ja, dan word je uitgenodigd en zo, weet je?
0: Top, man.
2: Ja, man. Ik ben echt daar, man. Ik zeg je eerlijk, ja, ik ben echt daar.
1: Ja, ik zie het. Want als we elkaar eerder hadden leren kennen... dan zouden jullie in Breda hebben gestaan. Want ja, zijn man. Eerste was in Breda. Mm-hmm. Nu de volgende komt in Den Helder. Mm-hmm. En hij is ermee bezig om ook eentje in de Bijlmer te houden.
0: Oké, top, man.
1: Dus de Bijlmer geeft hij ook aandacht...
0: Ja, toch.
1: Dus de Bijlmer, ik zeg je, de Bijlmer zou banger zijn. Want
2: ja,
1: je weet
2: de Bijlmer zou helemaal...
1: Ja, want je weet hoe het hier gaat in de ja. Bijlmer met muziek. Qua
2: feestjes, iedereen is aanwezig. Feestjes,
1: iedereen is hier echt aanwezig. Als er lekker eten is, is er feest.
0: Ja,
1: er zijn er mensen aanwezig en komen ze en dan... Ja, toch, het wordt helemaal gezellig, leuk, iedereen gillen, lachen,
0: vieren.
1: Ja, nou ja... Nou, we hadden deze geweldige artiesten in ons studio, in de radio station. Heren, dank jullie wel voor
2: dank
1: het komen.
2: Dank u wel, man. Dank u wel.
1: En zeker ook voor het delen van jullie muziek en naar de luisteraars. Wat is het boodschap dat jullie kunnen geven aan de youth daarbuiten?
2: Ik zeg
1: die
2: eerlijk.
1: Die hebben geluisterd. En je vrienden. Waarschijnlijk als er eentje ertussen zit. Je hebt er altijd iemand tussen in je cirkel. Ja. Die stiekem niks zegt, maar heel stil is, die toch wel wat doet met muziek. Mm. Wat zou je aan zo'n persoon willen zeggen die silence is?
2: Ik zeg eerlijk, kom naar buiten, man. Neem me op, we kunnen samen iets doen.
1: Mm-hmm.
2: We kunnen samen in de studio springen. En voor je het gewoon, ik zeg eerlijk, keep grinding. Keep your head up, chest up. Mm-hmm. Laat niemand je naar beneden halen. Er zijn veel negatieve mensen in het leven die jaloers zijn en je naar beneden willen halen.
1: Mm-hmm.
2: Maar... Je moet gewoon altijd 10 tenen staan, maar maakt niet uit wat er gebeurt. Praat tot God, praat tot je moeder, help, zoek contact.
1: Ja, man.
2: En laat niks opkroppen, want dat gaat het alleen maar erger maken.
1: Ja, ja. Hoe harder je de bal in het water duwt,
0: hoe sneller het terug kan.
1: Ja. Ja, klopt. Dus, ja. Dames en heren, lieve mensen, be there, jij toch, luister goed naar deze jongse woorden. Hij is 16 jaar oud, maar... Hij heeft het mindset van een hele wijze man.
2: Dank je wel.
1: En Laza?
0: Ja, man.
1: Yes. What can you say to the youth to motivate them?
0: Niet opgeven. Zoals wij ook gewoon die kans hebben gekregen, kan je uit het niets een kans krijgen. Het is belangrijk dat je hoofd omhoog houdt. En dat je weet dat jouw muziek ook gewild is. Iedereen heeft wel wat nodig in het leven. Ik weet maar nooit wat je met je verhaal kan brengen naar iemand anders toe. Ik zodanig dat ik mijn broertje kan inspireren en deze wijze woorden uit zijn mond kan komen horen, is ook gewoon tof. Dus dat kan ook voor de youth zo zijn.
6: Hoor je zo woorden, G?
1: Ja, ja.
6: Deze gasten zijn intelligent, man.
1: Ja, man. Dat hoor je niet...
6: Hoor je niet vaak?
1: Dat hoor je niet vaak. Dat krijg je niet snel mee.
7: Maar dat ik die kennis heb op die leeftijd.
1: Ja, en zo zie je, dat is de new generation, hè?
7: Ja, man.
1: En ze zijn ook bij de juiste radiostation, de new era.
0: New era, ja, man.
1: Ja, new... The new everything.
0: Era. Ja, man, nieuw
1: the
0: begin.
1: New everything. En,
6: dubbelzinnig.
1: Ja, man. Dus dan heb ik een hele leuke nummer voor jullie gereed staan... Weet je, en het heeft te maken met wat deze jongens hebben gezegd. Om jullie gewoon goed te motiveren. En de persoon die ik ga afspelen... dat is iemand die het heel moeilijk heeft gehad in het muziekwereld. Maar ondanks hij het toch moeilijk heeft gehad... heeft hij iets moois neergezet. En velen zijn daarnaast in hem gaan geloven... en hebben hem ook heel erg hoog gezet... En dan heb je hem hier zo. Luister maar naar deze jongen.

Ja, dat was natuurlijk Eminem. You gotta lose yourself. Hij zegt het ook. It's only one chance you get. En neem je kans, pak hem. En gewoon ervoor gaan. En dan hebben we de volgende hier zo, ready voor jullie. En dat is my main man. I like this dude a lot. Hij is een ex. Ik zal niet zeggen hij is een ex Tupac for me. But he's the next dude that I really like next to Tupac. Yeah? Listen to this dude.

0: live. Gezellig te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl.
2: All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle to pay the price.
3: Luister elke dag naar Price. De van op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
4: En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet proberen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: van dat eten, die soort eten wat je eet. Maar er zijn bepaalde voedsel, als je dat eet, je kan niet eens veel van eten, want het is verzadigd. Dus daarom, dat is mijn, voor mij wat heel belangrijk is, is om mensen toch wel even een beetje informatie door te geven. Het zijn niet alleen maar woorden hoor, er zijn heel veel op het internet, kan je ook zelf gaan zoeken. Maar ja, ik maak het makkelijk, informatie is eigenlijk goed om door te geven. Dus ja, ik denk dat het is belangrijk dat ik ook samen met de mensen kan delen. Greetings and love, Razo Radio Live and Direct, the Mystic Your Presenter, Una Hola Vibe. You know, this is your time. It's only pure love, because don't forget, without love, there is no healing. So you have to spread out love all over, anywhere, in places, anywhere you go. Love is the healing factor.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: in our hometown, Radio Razo wears the crown.
1: Luister elke dag naar Razo op de 105.2 in de ether.
2: Solange je de la misei, solange we gaan je alle day. Ik heb een tijdje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
3: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
0: Out in the street, Razo sounds so.

0: Yes, people, as I was saying, of course, it's very important. Like I said, as Dr. Sebi said, it's only one disease which is caused by mucus manifesting in different kind of ways, in different kind of section on the human body systems. Like I said, when you have it in your brain, we call Alzheimer. That is excess amount of mucus, which causes, when the mucus is excess in your brain cells, it causes that there will be no electrical impulse communication between cells. That's why you are also, we have, you know, like Alzheimer, forgetfulness, or dementia, because there is distortion in the electrical pulse in the body, in the brain. That's why they cannot, the cells cannot communicate with one another. Then we go through the same mucus in the lungs. Then we have pneumonia or asthma, because there is so much mucus in the human body systems concentrated this time in your lungs. And then the same mucus, when it travels through the bones also, then you have also got your bone erosion. Then you also have arthritis. And then you have bone disorder or bone cancer. Because all these problems is like excess amount of mucus. And when it goes from the bone, imagine you have it in your eyes also, then you have blurry vision. It's the same mucus. And then you have cataracts, or you have glaucoma, the same mucus, manifesting in different organs of the human body systems, having different names because of they attack different organs. And the same mucus, when it goes to the uterus of the female, then you have uterus cancer, or you have vaginal discharge, or because still the mucus invades the cells, excess amount of mucus. And when that same mucus also goes to the uterus, also you can have fibroids. And when that same mucus also goes to the prostate of the man, then you have prostate cancer, or you have also weak erection. There are many, many, many, many ways that mucus manifests. Because for the male, then the tubes, the veins are all being covered with mucus. So still, the same mucus manifesting in different ways, causing different illnesses to the same human body system. That's why it's very important to know what is food.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
1: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
0: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK-voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk. Het
8: was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.

0: Yes, I agree. Things and love. This is Ture Kunda. Yes, sire, with that episode, we come to the end of the Africa Vibe show. I hope you've enjoyed the vibration. Greetings and love. So now we're going to connect you to the Ita Liberty shows. Just stay tuned and stay blessed. Ja love. Ja feel. What a vibe.
1: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
2: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
3: Solange je de la misee, solange we gaan jij la day, ik heb het tijdje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
4: Dit is Razo.
5: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Van het 5.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
6: Out in the street, Razo sounds so sweet.

0: in our hometown, Radio Raso wears the crown. Raso got the power. Radio Raso for everyone, everywhere, every time.
1: If you greedy fuleri, then a Raso nomo you mu proberi. Na tap na 105.2 Ether.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Raso Radio.
3: Voor Amsterdam en omgeving. Dit is Radio Zuidoost.
4: Raso. Raso. Raso. Raso.
1: Luister elke dag naar
4: Raso.
1: Op de 105.2 in de Ether.
4: Raso.
5: Naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: to save the environment, we will be equally extinct. So,
1: hey guys, for the past several weeks, I've been here in Africa, the heart of Africa, witnessing the horrific destruction of the rainforest, which inspired me to write this piece. Why are forests being destroyed at such an enormous rate? For this. Today we live in a world where destroying trees makes you money. So what can we, normal people, do about it? One way to directly fight the destruction is to stand for trees. By standing for trees, not only can you save the lives of trees, help forest communities, and protect the rights of animals to live in their homes, but you will also balance the amount of pollution that you yourself give off with your everyday activities, making you a part of the solution and not the problem. This is the option that I chose. But whatever way that you choose to stand for trees, do it. Because a wise man once said, when the rivers are all dried up and the trees cut down, man will then realize that he will not be able to eat money.
2: Yes, greetings and love, Razo Radio, live and direct. That is Mr. K, presenter. Yes, people, and I thank you all for joining me through this mission of creation. Of course, I'll be here till 10 o'clock, sharp to the dot. Want to feel a vibe? Don't forget, love Mother Earth, love the planet. Don't forget, people, the sun is your friend. The sun can never be your enemy, because without the sunshine, there will be no life in creation. So how are the people talking about the sun gives you cancer, or the sun gives you this, the sun? No, all the sun gives you is goodness of life. The sun gives you energy to live. The sun, without the sun, there is no life. The sun is the electric impulse of life itself. So people, love nature, love yourself, and love everyone else. Don't forget, what you do today shall determine what it brings tomorrow. So greetings and love, we are bringing Razo Radio live and direct. Yes, people, I just want us to love so we can flourish and prosper in this time. Well, I have just something to play from Maponga J. And then, yes, hope you can
3: get
2: over.
3: When you are looking at these priests, they still have that holy bounds around them with their heads on the side. You may think that they mean good, but these are wolves in sheepskin. They look innocent, but they eat people. They are the same group of people that approved slave trade and sold countries and killed people and collected plunderage when Africa was being colonized. They have trophies of human heads in their own palaces and in their own Vaticans, stolen gold and ivory. Yet they walk around and put their arms across and say, God loves you. Forgive those that have done wrong to you. Jesus also is love and he forgives. Hey, me, I have a problem with religion. Though I'm a qualified graduate in that space. You mean I must forgive? He says, yes, you must forgive. Why must I forgive? Because you must forgive because Jesus also forgives. He says, then how many apples did Adam eat? How many?
4: One.
3: And God did not forgive. One apple. And you come around and say, I must forgive 70 times 7. Whoa. I learned from God. You eat my fruit. Come on. You eat mine. I'll come in the afternoon. And I find that you have eaten my
4: fruit.
3: My fruit. Read your Bibles. By the end of chapter 3, the owner of the orchard was telling the two thieves who had eaten his fruit, Adam and Eve, get out from here. Outside the garden with an angel who was holding a sword. If they come back again, chop off their heads. I don't want to see them here. Now, if that's what God does, why are Africans not using the Bible to think straight? We know the thief. But don't you?
4: No, we don't.
3: We know the thieves. Because they are still loitering around. Even Zunga, forgive. For God forgives. Who told you God forgives? Then why is there hell? Even the devil himself. Why can't God forgive the devil? And then this whole problem of sin stops. No, you can't forgive the devil. But I must forgive Muzungu. No, I learned from God. I learned from my father.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
5: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
4: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
6: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
4: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Thank you.

Venezuela.

0: van Kamp met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. De geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: Geen idee.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion De Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: shit.
1: Blijf altijd genieten.
2: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
3: Wat klinkt jij zo moet?
4: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
2: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Yeah! Fautan. Non, non, non, non, comme je suis allé en Fautan.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla.